Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer, in noorden nog enkele buien, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

buim lieken te zinken, soppige naar de grond. De wind speelde onrustig met afgebroken tek. Gezichten buigen zich diep, gegroefd door regen en tiet. En het weer liet zijn depressie op deze plek. Ganse dagen een grieze sluieren met hoes. Wind wandelt boete met baas en hond. Goed onder de dekens en lekker warm in bed. Boete niks verloren. Nee, het gezond. Rimpels van de herfst die blieven. Vereeuwig en altijd bemind. Het zal misschien een beetje slieten. Maar aan die dingen raak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden en merken wat er wordt beleefd. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leven.

knop. Herfst ging aan dicht trekken, wortels verloren grip en een vuls te vroege winter, vroot ze kapot. Meist is gezag, de tuut je voor zijn plek. Familie, vrienden, kennissen, heb geduld. Leven gaat verder, want het kan niet blijven stom. En ik zing een lied.

die dingen raak ik nooit gewend. Rippels van de herfst, die branden en merken wat er lucht beleeft. En niemand zal ontkennen, dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische

vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

0: open. Alleen de oprit Born richting Maastricht blijft nog dicht. Een gezin uit Valkenburg heeft het huis verkocht en trekt met kinderen en al de wereld rond. En Joes Brouwers uit Bocholt speelt de hoofdrol in een nieuwe bioscoopfilm die donderdag in première gaat.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
3: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel...
2: Fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
3: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie.

0: Het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
1: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
0: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden.
2: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
4: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
9: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
10: Hoe kan dat nou?
9: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
10: Begrijp er niks van.
9: Loop je digitaal
10: vals?
9: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
11: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.

van L1. Yeah! Op veel plekken is natuurlijk ook wel kermis geweest. De allerlaatste kermis. En één van die kermissen werd ook opgebouwd natuurlijk op het Oktoberfeest in Sittard. Want daar is het door. Hey Gees, dan kunnen ze alleen maar kermissen tegen. Ook Maarten in lederhozen. Oeh!

0: meteen gewoon de allereerste keer de vraag van vandaag stellen.
1: Ik ga het vast lekker maken.
0: Wat gisteren heb ik lekker maken? Oh, krumme de vlaai.
1: Lekker, hè?
0: Met een beetje poeiersokker erop. Dat is lekker, hè? Ja, ik weet het.
1: En nog een?
0: Zijn naam hier, vlaai?
1: Ja, ja.
0: Oh, dat is... ja, dat is...
1: Ik
0: zie het hoor.
1: Mitchelen.
0: Stachelberen, zeg maar, putje. Worstelen vlaai, sterkberen vlaai. En niet stinkbienen, hè? Dat moet ze niet zeggen als je de bekken kunt, hè? Dan zit de bekken met mijn snoeien door een stinkbienen. Goed, Josje Tossing is over de portier. Dus zometeen de vroeg. Kent zomaar twee vlaaibonden winnen hier bij alleen in de ochtend. Ja. Maar hier zet ik eens door de vugeleur. Josje, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Ik ben onderweg naar Brunsum.
0: Brunsum.
2: En vandaag gaan we beginnen in een combi. Daar hier is een taxiritje.
0: Ja.
2: Dan gaan we terug naar de zaak en dan wisselen voor de 19-persoonsbus. Want dan heb ik busstremming.
0: Busstremming? Oh,
2: Bunde.
0: Oh, Bunde.
2: Vorig Haren.
0: Ja.
2: Omdat ze bij de sluis in Lummer naar werken zijn. Dus kan de routebus van Arriva dan niet. Nee. Dus dan doen wij dat.
0: Ja.
2: En dan gaan we vanmiddag weer een ritje. Ook weer met de taxi. Gewoon voor weer even een schoen taxiritje doen. Maar mijn vuurgloeier voor vandaag is op frisse maandag.
0: Ja.
2: En die borg met Bokke Bokkelaai.
0: Bokke Bokkelaai.
2: Dat is goed, spreek.
0: Bokke Bokkelaai.
2: Dat is met die geschwister Hofman. Heeft wat gezongen, maar borgelijn. Dus we zeggen, doe rustig aan. Alle gloeiwapjes houden tussen de lijntjes.
0: Ja.
2: En tot deze week een keer.
0: Dit is de buschauffeur, als je misschien tegenkomt. Als je een vervangend vervoer hebt, zeg maar, voor de bus die normaal hier iemand in het vuur. Dan komt ze hem tegen. Dat is Josje Tossings, even bezig. Ja, Jos, we hebben die weer hier op de radio. We gaan erbij zitten. Dit stripje weer voor dit pleetje. Wat hem hier?
1: Nou, onder andere Stefan Penders.
0: Ja, wat dit, hè?
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten, voor de volgende. Dat ik graag Sheng, Cher en de Chelen met...
0: Revolution!
1: Revolution!
0: Ja,
1: Patrick Ubachs met Foxkoep over die vogelwies.
0: Over die vogelwies, het
1: is dat. En ik liet net die vlaaien zien.
0: Ja.
1: Die komen van Ruudje.
0: Ruudje? Echt,
1: Ruudje van de bakfiets, ja, die zegt... Mijn favo is toch krumelen en kroesbessen.
0: Ja, ik kan zomaar zien, hè. We hebben een keer een twee bonnen weggeven... dat Ruudje in een prijzenveld. Dat is in een prijzenveld. Dan heeft hij twee bonnen. Ik heb twee van die vlaaien geholpen. Ja. En zo kunnen we hem mozen, hè. En welke plaat had hij? Oh ja, Brian Ferry, hè.
1: Dat had we al gehad. Mali Zijlstra.
0: Mali, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Cordula Grün, zegt ze, die draufganger vandaag voor mij grüße. XX.
0: XX, twee kusjes, dankjewel.

0: dit, hè, van Blackbird. Leun op mij, in het renneval van Rutje Kommer. Die was de Limburgse.
1: Lean on me.
0: Blackbird doet Castle. Lean on me, BLA. 8:07 gewoon, hier in de L1 Ochtendshow. Debben, deze week zit dit een speciale week.
2: L1. De week van de Limburgse Fly.
0: En dat betekent dat we struien vandaag weer. De ganse week eigenlijk, met flybonnen. We hebben twee flybonnen op de kloor liggen. Dit oer gaan we de allereerst al weggeven. Met Kees hem wel een puddingkrumelfly of een holle.
3: Ja, okay.
0: Of kronselenfly, ken je natuurlijk ook. En de vraag die we deze ochtend hebben is... Tijdens de flykeuring riep de jury langs alle deelnemende bekkers in Limburg. Royens, wie voor kilometer de jury deze week aflegt? Is het A, 100 kilometer, B, 300 kilometer of C, 500 kilometer? Dus de flykeuring komt eraan. De deelnemende bekkers moeten allemaal afgereden worden. Wie voor kilometer riep de jury? A, 100 kilometer, B, 300 kilometer of C, 500 kilometer?

0: tot het binnenkomen via de L1 app. Here's a culture club. Do you really want to hurt me? Hey, dit was Kalle Maarten in de L1 Ochtendshow. Dat we bezig met de volgende eeuw. Daar heb ik één plaat op moeten pikken hoe de lange dienst we al hebben. Maar dan kunt nog van alles bierzinnig, Maarten.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb hier Ron Notermans.
0: Ron Notermans.
1: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Better last dan nooit, zegt hij. Een fris begin van de week. Monday van de mamas en de papa's. Groetjes uit Klein Tomer.
0: Des van Schuma was dit allerlaatste, joh. Want je hebt nog. Hey, John, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hallo, goedemorgen, gloeibaar. Je staat net in de auto van de baas te gaan. Ik wens iedereen een hele fijne dag en een hele fijne werkweek toe. Vandaag voor de zorg, hoe volgt u? Ja, weet ik niet het thema, maar ik heb niets gehoord. Dus ik kan gewoon voor Benny nemen. Oh. Waarom fluister ik jouw naam nog?
0: Oh, fijn blaad.
2: Goedjes en een hele fijne dag verder allemaal. Hoi,
0: hoi. Ja, die jongen. Dat was het hem. We hebben de balans opgemaakt. We hebben gekeken met het telraam. Het staat op de juiste positie. En we weten dat één plaat het geboren is. En ik is een beetje een kerst met de kop. Zo doek doen. Ik is een beetje kop in van. Dat is wel een schoenplaat om de morgen mee te beginnen. Blue Monday, New Order in the Beat. Hier die L1 en de L1 Ochtend Show.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Het is 19:30, dit is het LNU van Maarten.
12: De A2 tussen Knopen het Vonderen en Kerenzijde is na een weekend vol werkzaamheden weer opengesteld. Tijdens de afsluiting zijn onder meer 2 viaducten gesloopt en nieuwe wegdelen aangelegd. Volgens Rijkwaterstaat verliep het werk grotendeels volgens de planning. Wel blijft de oprit Born richting Maastricht tot vrijdagochtend 5:00 afgesloten vanwege de aanleg van een faunapassage. Acteur Joes Brouwers uit Bocholt is vanaf donderdag te zien in de nieuwe bioscoopfilm Yuri. Hij speelt schrijver Jan Brokke, die in de jaren 80 bevriend raakte met een Russische concertpianist.
13: I'm Jan Brokke. I'm a journalist from the Haagse Post. You know it?
14: Ja, sorry.
13: Hij speelt dit weekend in München. Ik zou met hem mee kunnen reizen en er een soort Rolling Stone-achtige reportage van kunnen maken.
12: De pianist overleed op 33-jarige leeftijd aan de gevolgen van AIDS. Opvallend is dat Brouwers in de film samenspeelt met zijn eigen partner, actrice Julia Akkermans. Een gezin uit Sibbe bij Valkenburg heeft het huis verkocht en de banen opgezegd om met 3 kinderen de wereld rond te reizen. Familie Kamminga wilde af van het drukke leven in Nederland en inmiddels zijn ze al een half jaar onderweg. De 2 oudste kinderen krijgen dagelijks zo'n 2 uur online onderwijs. Wanneer het gezin terugkeert naar Nederland is nog niet bekend. En een auto is gisteravond in Waalwijk tegen een woning gebotst. Gebeurde rond 11:15 op de Rijksweg. De automobilist raakte eerst een paaltje en kwam daarna tegen de gevel tot stilstand. De bewoner moest tijdelijk het huis verlaten omdat onderzocht werd of de woning nog wel veilig was. Het weer in Limburg, zonnig met af en toe een stapelwolk. Bij weinig wind blijft het droog en vanmiddag wordt het zo'n 17 graden.

0: rijdt de jury langs alle deelnemende bakkers in Limburg. Hoeveel kilometer rijdt de jury deze week? A, 100, B, 300 of C, 400 kilometer. Geef het door via de L1-app.
1: L1 Media Overzicht.
0: En zometeen komen Amos Bellen nog voor 8 uur de eerste 2 flybonnen van ons kreeg. We gaan even kijken wat op dit moment allemaal aan de hand is in dit land en daarbuiten. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. De afgelopen jaren ging het bij ernstig mishandelingszaken een paar keer mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, zegt NOS-verslaggever Lars Geerts.
2: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
0: Experts als de kinderombudsman vinden al langer dat het kind meer moet worden gehoord bij vermoeden van mishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms betrokken bij de mishandeling. Zoals ook in Vlaardingen en Stadskanaal.
3: Regionale industriebedrijven zoals bakkerijen, papierfabrieken en steenbakkerijen zitten in de problemen. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie gebruiken. De komende jaren moeten die worden vervangen en het liefst stappen ze dan over op elektrische machines. Maar doordat er te weinig plek is op het stroomnet, kunnen ze niet verduurzamen. Zo ook in deze baksteenfabriek.
4: Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Wel zo optimaal mogelijk uitgevoerd, maar dat je de echte stap naar verduurzamen gewoon nog niet kunt maken, omdat je onvoldoende zekerheid hebt.
0: Vanmiddag om 1 uur staat er een zeldzame toespraak op de planning. De opperbevelhebber van de NAVO gaat op een veiligheidstop in Warschau spreken. Europa voelt de dreiging van Rusland met de dag toenemen en daar zal hij dan ook op gaan reageren, zegt deze expert.
5: Ja, hij lijkt een overwinningsplan te gaan presenteren, een strategie voor de overwinning en een scenario waarbij er sprake is van een aanval op het NAVO-grondgebied, waarbij hij een inkijkje geeft in hoe de NAVO dan zou reageren.
0: En dat zou zijn met grote hoeveelheden drones en kunstmatige intelligentie. Hij wil daarmee Rusland afschrikken en de NAVO-landen geruststellen.
3: In België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook de collega's van de VRT doen daaraan mee. De nieuwsbulletins op de Vlaamse radio begonnen vanochtend daarom met deze melding.
6: De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie.
3: Ook in het openbaar vervoer, op scholen en bij de post wordt gestaakt.
0: En dan gaan we even naar Leek in Groningen, want daar was dit weekend de oldtimerbeurs. Trotse eigenaren lieten daar hun stokoude auto's zien. Zelf waren ze niet allemaal stokoud, zag RTV Noord. Nienke van 26 was een van de jongste deelnemers. En ze rijdt in een auto in 1978. Kent ze hem nog, een Renault Vief?
7: Ja. Het maakt me eigenlijk niks uit. Ik ben zelf ook veel jonger dan mijn auto. Maar alsnog is het wel zo leuk om al die verhalen ook van die mensen aan te horen. Want ja, ik heb vroeger natuurlijk dit niet meegemaakt. En dat deze auto's nog op de weg reden. Ja, dit is zelfs mijn derde keer. Ja, en 3 jaar geleden heb ik mijn vriend hier ontmoet. Dus
8: Maar meen je niet?
7: Ja, dat meen ik. Dus zo hebben we elkaar leren kennen hier. Dus de beurs heeft een speciaal plekje in mijn hart.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. De beurs heeft ieder jaar een thema. En dit jaar mochten alleen Franse auto's meedoen die eerder meedongen aan de titel Auto van het Jaar.
3: Het is 12 oktober. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen maakt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de Economie wint. En tijdens het cabaretgala in Den Haag worden de Polifinario's, dat zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt.
0: En tot zover een mediaoverzicht. Hier bij Pascal Maarten in de Ellen Ochtendshow.

0: kalmaten langs. Hoppakee, stikken bij ons op het podium. En misschien steeds toe zijn meteen ook wel bij ons op het podium. Het podium van de winnaars van de Vlaai. De eerste bonnenkoe zijn meteen weggeven. Ja, goed, is zeker doen. Wees gewoon maar eens even kijken waar onze weerwaarnemers zich allemaal weer verzameld hebben in het land, Maarten. Ik ben benieuwd wat we
1: het
0: doen.
1: Het zijn gewoon weer de usual suspects, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar wat opvalt is toch, hè, dat zeiden we vorige week ook al, dat het toch behoorlijk duurster is, hè?
0: Ja, het is ook best wel duurster.
1: Echt net te geloven. Er is er maar één bier die echt in het licht het gefilmd en de rest in het duurster. En dat is Peter Meijer, daar kom ik dan straks op.
0: Ja,
1: want ik wil toch echt wel in het duurster beginnen in de Grashoek bij André van Maris.
2: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze maandige merken we nu de Grashoek, de weerwaarneming. Een kloorlog, zinnig.
0: Kloorlog, ja.
2: Ik zie de sterren staan. Weinig wind. Met behoorlijk koud van mij, hè?
1: Nou.
2: En afgelopen nacht is het behoorlijk koud geweest. Tot een graadje of 5, 6. Dus het is echt niet warm. En het zal ook in de loop van de dag echt niet zo warm gaan weren. Een graad of 15, 16, dan moeten we het echt met gaan doen. Ja. Dus een heel stuk frisser als dat we gewend zien. Een afwisseling van wolken en zon vandaag. Dus ja, een onvervals helste dagje. Dus handschoenen aan op de fiets is al geen overbodige luxe. Ik wens u een hele fijne dag in de studio en radio.
0: Toch geeft het ook wel een heel fijn sfeertje weer. Als ze zo zoest op die André van Maas in de Graas. Met die lampjes die het al aanstoren.
1: Hij ziet er vrij rustig goed.
0: Ja, vind ik ook. Ja. Ja. Dat is helemaal niks
1: ik ben benieuwd of het op de luchthaven bij Helmut Weisse ook zo rustig is.
3: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Late Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Straks aan het zuiden staat met de landingsbaan nog steeds in het zicht. Wat verder opvalt is we te maken hebben met licht tot zwaar bewolkt weer. Donkergrijze, dreigende wolking zijn goed waarneembaar aan de sky. Wat verder opvalt is dat toch lichte plukken tussen die wolking doorschijnt. Als we langzaam naar zuiden richting zuidoosten gaan, verandert allemaal weinig. Wel een mooie structuur om te zien, maar het is ook dreigend. Doorschietend van zuidoosten richting het oosten zien we daar aan de horizon die oranje gloed verschijnen. Daar zal achter 50 minuten, dus rond 7.50 uur die reis van de zon gaan beginnen en vanavond rond 18.49 uur die reis eindigen. Als we dan doorschieten van het oosten richting het noorden, ja, daar is die band aan de horizon iets breder, maar ook daar is die wolking goed waarneembaar. We hebben vandaag te maken met een zwakke zuidenwind. Er zijn windvlagen van geen betekenis. Momenteel is het droog en het beloofd ook droog te blijven vandaag. Ik wens jullie een fijne dag en fijne uitzending toe. Radio, hoor.
0: Radio, het heeft wel een mooie kleurschakering daar. Ongelooflijk
1: wel,
0: mooi, hè?
1: Maar wel veel meer bewolking als in de Grashoek.
0: Ja, ja, dat viel wel op. Dat viel nog op, joh.
1: En wat mij ook opvalt, nu gaan we naar het licht toe, hè. Dat bij Peter Meijer worden is, dat zegt hij zelf, ook weinig bewolking te zien is.
4: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. L1 Radio, hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een hele frisse ochtend met een graadje of 4, 5. Maar zoals je ziet gaat de zon erdoor komen vandaag. Het wordt vandaag eigenlijk een prachtige najaarsdag met een graadje of 17. Wind is er nauwelijks. Wat er is uit zuidelijke richting kracht 1 à 2. Dus ja, het wordt eigenlijk een prachtige najaarsdag. Dus de mensen die kermis vieren op de kermis in Venlo, treffen vandaag gewoon een prachtige dag. Geniet ervan. Groetjes. En tot morgen.
0: Tot morgen, radio. En dan uitstekend reuzenraad ook. Suus op de hotlet.
1: Over reuzenraad gesproken.
0: Vertel.
1: In een munkstijd er ook alweer.
0: De mensen toch. Ja. Als ik

0: dansen. Dat gingen we hier bij alleen om net veel aanhoren. Zo zomaar kunnen zien dat ze vandoor is met wie flybonnen.
1: Nou,
2: de week van de Limburgse fly.
0: Een van de leukste weken die we elk jaar hebben natuurlijk in oktober. We hebben opgehoord Noord-Oktoberfeest. Maar van tevoren eerst even hebben we lekkere fly. Oh, en de krumelfly met veel poeiersokker. Die heeft Maarten alweer in beeld gezet. Ja, is die favoriet, heb ik,
3: ja?
0: Is dat
3: ja, een beetje wel. Ik heb ook nog een kruidselenfly.
0: Ook nog? Hoppakee.
3: Ja.
0: Stachelbeeren, zeggen we dat in Duitsland.
3: Ja, dat is niet goed. Maar Riesterfly, dat vind ik ook neer te versmaden.
0: Oh, met slaag om erop, hè? Oh. Erik, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat is die favoriete fly?
4: Riesterfly met slagroom.
0: Zuurse baal, joh. En als tweede?
4: Appel.
0: Oh, is ook lekker, ja. Appelfly. Ja, dus sommige bekkers doen daar zelfs een beetje rozinkjes tussen. Dat is ook nog lekkerder, hè?
4: Ja.
0: We zitten in de week van de Limburgse Fly. We gaan straks hier fly keuren. Zelf proeven. Door met de winnaars van afgelopen jaar. Goed, Stan Prooi. Maar we stelden deze ochtend een vraag. Want die vraag was als volgt. Tijdens de flykeuring riet de jury langs alle deelnemende bakkers in Limburg.
5: Ja.
0: En we voorstelden de vraag ook nog. Wieveel kilometer riet de jury deze week? Is het A, 100 kilometer? B, 300 kilometer? Of antwoord C, 400 kilometer? Wat is die antwoord, Erik?
4: 300 kilometer. Antwoord B.
0: Hoppakee, dat is goed. Fly gewonnen. En mogen we die flybonnen opsturen naar welke plaats in de provincie?
4: Een Oorsbeek.
0: Oh. Ah, die komen goed terecht. Van de geur wel eens een echte fly dierbus.
4: Ja, zeker.
0: Lekker koffie erbij, hè?
4: Ja.
0: Goed, Erik, wat ga je vandaag naar doen? Moet ze werken?
4: Ja, ik moet zo de deur goed, ja.
0: Ja, dan rap die deur goed, jongen. We gaan de flybonnen opsturen. Wat is er voor werk?
4: Ik zet mijn sociale wijsvoorziening in het
0: zet af. Hier eens even. Goed bezig, jong. Werk ze vandaag en de flybronnen komen die de kanje op, hè?
4: Oké, dankjewel.
0: Hoi. Dat is Donna Summer, Love is in Control op L1.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Groenselenvlaai, Keerselenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
5: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Sendjin. www.sendjin.eu.
6: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
7: Houd misdaad uit je buurt.
6: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
5: Sendjin. World Class Radios.
8: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Vrijdag 16 oktober koert de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
10: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
13: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De A2 is weer open, alleen de oprit Born richting Maastricht blijft nog dicht. Een gezin uit Valkenburg heeft het huis verkocht en trekt met kinderen en al de wereld rond. En Joes Brouwers uit Bocholt speelt de hoofdrol in een nieuwe bioscoopfilm die donderdag in première gaat.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
17: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
16: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamer verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Zinhaven.
2: Ik heb de afgelopen 10, 15...

0: vanaf?
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden.
2: Mijn handtas met telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
3: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
4: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
5: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
7: Wil stoer een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
6: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
8: Dit smaakt naar meer.
9: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
10: Met Rousseau chocolade.
11: Nieuwe keuken? Kies voor de persoonlijke aanpak van familiebedrijf Tinnemans Keukens. Plan uw bezoek op tinnemanskeukens.nl.
12: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
13: Hoe kan dat nou?
12: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
13: Begrijp er niks van.
12: Loop je digitaal
13: vals?
12: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.

0: drie musketeers reden we over een ganse lege A2 gisteren. Of vanmorgen om 4 uur. Maar we dachten van, zal het allemaal wel geluk zien? En inderdaad, we hebben ook meteen een filmpje gemaakt. Alles is opgeruimd. Het enige wat we nog zorgen was de frietwagen die nog opgesteld sting. Ja, dan moet ook de inwendige mens moet natuurlijk ook gewoon
1: verwenden.
0: Inderdaad, joh. Fantastisch, de A2 is weer open. Na een lang weekend vol werkzaamheden kon het verkeer dus vanochtend om 5 uur weer over de snelweg tussen het Vonderen en Kerens rijden. En er is flink wat gebeurd. 2 viaducten zijn gesloopt, er ligt nieuw asfalt, er zijn nieuwe geluidsbanden geplaatst. Ondanks wat tegenvallers verliep het werk grotendeels volgens planning. En ook de verwachte verkeerschaos bleef uit. Maar wat merkt de automobilisten eigenlijk van al dat werk? We praten erover met Erik Eusen van de Rijkswaterstaat. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 5 uur was de deadline. Is het nog spannend geweest of jullie het zouden halen?
2: Ja, het was gisteren toch nog wel even billen knijpen. We zijn blij dat het allemaal om 5 uur open is gegaan. Het werk is allemaal afgerond. Maar we kregen gistermiddag rond 2 uur een berichtje dat de asfaltcentrale kapot was. Een storing had en geen asfalt meer kon leveren. Dus toen zaten we even met onze handen in het haar. Wat nu? Maar gelukkig, goed geschakeld, een alternatief gevonden bij een andere centrale. Het asfalt toch te kunnen regelen. Wel enigszins vertraagd, maar wat dat betreft hadden we gelukkig nog wat buffer in de planning. En konden we alsnog op tijd over. Maar het was een sprint om 5 uur te halen.
1: Toch heel bijzonder, hè? Want wij reden er echt om 5 minuten over 5 overheen. Ja. Wij hadden bijna geen verkeer voor ons. We waren een van de eerste. Ja. Iedereen was weg. Geen rotzooi meer op de weg. Hoe krijg je het voor elkaar?
2: Ja, goed hè. Kon ik met enige trots zeggen. Nee, ja, dat is een heel proces totdat je zo'n weg openstelt. En eigenlijk hebben we al om 4 uur het sein gegeven. Oké, de maatregelen, verkeersmaatregelen, die kunnen van de weg. En dat begint inderdaad met het laatste asfalt draaien, de beleiding erop zetten, de geleiderrail terugplaatsen. Het opruimen is eigenlijk al de hele dag begonnen, hè, op locatie waar dat eerder al is gebeurd. En dan eindigt dat met een veiligheidsinspectie van is alles goed achtergelaten zoals we dat ook verwachten en ook veilig is voor de weggebruiker. Mm-hmm. En pas dan gaat die weg open. Ja.
0: Goed, natuurlijk zeggen we wel dat het mooi is dat die om 5 uur open is gegaan, maar het waren natuurlijk ook wat tegenvallers, onder meer bij de aanleg van de faunapassage. Hoeveel zorgen levert dat op voor jullie?
2: Oh, eigenlijk geen. We hebben echt, het komt eigenlijk iets te negatief in het nieuws. We hebben echt 98% van de scope uitgevoerd. Ja. De paar dingetjes die we niet hebben gedaan of hebben kunnen doen, dat is ook geen probleem. Qua planningstechnisch gaan we de vorige keer gewoon uitvoeren. We hadden inderdaad bij de aanleg van faunapassages hadden we wat problemen met boorinstellingen die defect waren. Maar dat hebben we goed opgelost door wat extra materieel erbij te plaatsen. En ook met behulp van afstemming van de bewoners die daar akkoord mee gingen, dat we iets langer doorgingen. Al met al is het allemaal opgelost en gerealiseerd.
1: Ja. Ja, toch is de oprit bij Born naar de A2 afgesloten nog, hè?
2: Klopt, en die blijft nou ook nog wel afgesloten, omdat we daar nu weer in de volgende werkzaamheden gaan voeren. Dat is de aanleg en de bouw van de faunapassage ten zuiden van Born. Dus het is niet dat we nou weer helemaal vrij zijn. We blijven eigenlijk doorsprinten van weekend tot weekend, omdat we de werkzaamheden gaan verrichten. Volgend weekend ook. Dan gaat bij Eurmond, bij Van der Valk in Eurmond, dat viaduct dat gaat ook helemaal gesloten, omdat dat daar gesloopt gaat worden. Dus dan gaan we het volgende viaduct weer slopen. Zodat we daar weer een nieuw viaduct kunnen gaan bouwen. Dus we blijven aan de weg timmeren.
0: Ja, ze liggen jullie helemaal op schema om het eind 2029 allemaal af te hebben?
2: Ja, zeker. Dit weekend was wel cruciaal, want de werkzaamheden die dit weekend gepland waren, die moesten dit weekend ook afgerond worden. De cruciale dingen die zijn afgerond. Dus wat dat betreft, we liggen nog helemaal op planning en op schema.
1: Ja.
2: Maar het is toch soms willen knijpen, want je hebt niet altijd alles in eigen hand. Zoals een asfaltcentrale bijvoorbeeld. Maar goed dat we daarop hebben kunnen anticiperen.
1: Ja, dat is mooi natuurlijk, hè? Maar de verkeerschaos is uitgebleven, hè?
2: Ja, ja, ja. Nou, daar zijn we ook de Limburgers erg dankbaar voor. Dat ze eigenlijk voor de tweede keer in zijn weekendbreak toch eigenlijk wel massaal de auto thuis hebben laten staan. Op vrijdag was het natuurlijk in de ochtendspits toch nog even wennen. Mm-hmm. Hebben we ook best wel flink vertraging gehad. Maar dat was ook wel in de lijn van de verwachtingen. Want we konden natuurlijk niet elke forens vragen om thuis te werken. Of elke vrachtwagenchauffeur vragen om vanachter zijn thuiscabine te werken. Want dat gaat gewoon niet. Dus vrijdag zit er gewoon echt wat meer verkeer op de weg. Maar in het weekend was het echt vergelijkbaar met de vorige keer. Extreem rustig. Eigenlijk geen enkele file. Misschien een echt af en toe een opstopping. Maar ja, goed. Wij zijn super blij en tevreden zoals het gelopen is afgelopen weekend.
0: Ja, hulde voor al die mensen die er mee hebben gewerkt. Het was een operatie van een hele grote omvang. We zien verschillende foto's ook voorbij komen. Vanuit Rijkswaterstaat, zijn er nog nieuwtjes?
2: Nou, dat nieuwtje, dat was inderdaad dat wij bijna toch te laat open gingen vanwege die asfaltcentrale die kaduk was. Maar voor de rest zijn we eigenlijk best wel blij met de operatie zoals die gelopen is. Ja.
0: Goed, Erik Eriksen van Rijkswaterstaat, dankjewel. En voor alle informatie voor de rest kun je uiteraard volgen via ons live blog op lnieuws.nl.

0: Het feels like home. De bus hier toe zit Pascal Maarten en de Ellen Ofton Show op het laatste nieuws hebben.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, want vanmiddag om 1 uur staat er een zeldzame toespraak op de planning. De opperbevelhebber van de NAVO gaat op een veiligheidstop in Warschau spreken. Europa voelt de dreiging van Rusland met de dag toenemen. En daar zal hij dan ook op gaan reageren, zegt deze expert.
2: Ja, hij lijkt een overwinningsplan te gaan presenteren. Een strategie voor de overwinning. En een scenario waarbij er sprake is van een aanval op het NAVO-grondgebied. Waarbij hij een inkijkje geeft in hoe de NAVO dan zou reageren.
0: En dat zou zijn met grote hoeveelheden drones en kunstmatige intelligentie. Hij wil daarmee Rusland afschrikken en de NAVO-landen geruststellen.
3: Nog steeds grote spanningen tussen Houthi-rebellen in Saoedi-Arabië. Afgelopen weekend vielen de Houthis aanvallen uit op de Saoedische hoofdstad Riyadh. In totaal kwamen er 13 mensen om en ook waren er honderden gewonden. Als vergelding heeft Saoedi-Arabië volgens NOS-correspondent Daisy Moore doelen van de Houthis in Jemen onder vuur genomen.
4: Maar de verwachting hier in de regio is dat dit eigenlijk pas het begin is, dat er nog van alles gaat komen. Zeker omdat we gisteren niet alleen aanvallen op het vliegveld van de hoofdstad Riyadh zagen, maar ook op het vliegveld van bijvoorbeeld Dammam, een belangrijke stad voor de olieindustrie in het noorden van het Koninkrijk. Saoedi-Arabië wordt de afgelopen dagen in het hart geraakt.
3: Ja, en dat zullen ze dus niet zomaar aan zich laten voorbijgaan.
0: Regionale industriebedrijven zoals bakkerijen, papierfabrieken en steenbakkerijen zitten in de problemen. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. De komende jaren moeten die worden vervangen en het liefst stappen ze over op elektrische machines. Maar doordat er te weinig plek is op het stroomnet, kunnen ze niet verduurzamen. Zo ook in deze baksteenfabriek.
5: Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je, ja, vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Zo optimaal mogelijk uitgevoerd, maar dat je de echte stap naar verduurzaming gewoon nog niet kunt maken omdat je onvoldoende zekerheid hebt.
3: En dan, als je naar België gaat, moet je even opletten, want daar is vandaag een landelijke stakingsdag. En ook de collega's van de VRT doen daaraan mee. De nieuwsbulletins op de Vlaamse radio begonnen vanochtend daarom zo.
6: De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie.
3: Ja, niet alleen de media doen dat hoor, maar ook in het openbaar vervoer, op scholen en bij de post wordt gestaakt.
0: Maandag vandaag, de 12e van oktober, wat gebeurt er nog meer? De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen, maar bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de Economie wint. En tijdens de cabaretgala in Den Haag worden de polifinario's de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen uitgereikt. En dat hoor je allemaal hier in de Ellen Ofton Show van deze maandag, de 12e. Dat begon dus de week van de fly. Eerste flybonnen zijn er al uitgegaan. We verwachten straks er in de bekker. We hebben nog veel meer. We zijn ook over de pul gaan kieken. En in Brabant fietsen met de flyen. Allemaal hier bij L1. We'll be right back.

0: comfortabel en lekker slapen begint bij een goed advies en genoeg keuze. Die vind je bij Beter Bed, Aubo Koenen Slapen en het Nederlands Slaapcentrum. Lekker slapen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar ga ik heen.
1: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
2: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Voordeel.

0: kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
0: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
5: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: 8:30, dit is de LA Nieuws met Maarten. Wel, we beginnen met de A2.
11: Ja, want die is tussen Knopen het Vonderen en Kerenzijde na een weekend vol werkzaamheden weer opengesteld. Het lukte uiteindelijk om de weg rond 5:00 afgelopen nacht weer vrij te geven. Al was het volgens Erik Eusen van Rijkswaterstaat toch nog even spannend.
12: We kregen gistermiddag rond 2:00 een berichtje dat de asfaltcentrale kapot was. Een storing had en geen asfalt meer kon leveren. Dus toen zaten we even met onze handen in het haar. Wat nu? Maar gelukkig, goed geschakeld, een alternatief gevonden bij een andere centrale. Het asfalt toch te kunnen regelen. Wel enigszins vertraagd, maar wat dat betreft hadden we gelukkig nog wat buffer in de planning.
11: Tijdens de afsluiting zijn er onder meer 2 viaducten gesloopt en nieuwe wegdelen aangelegd. Volgens Rijkswaterstaat verliep het werk grotendeels dus ook volgens planning. Wel blijft de oprit Born richting Maastricht tot vrijdagochtend 5:00 afgesloten vanwege de aanleg van een faunapassage. Acteur Joes Brouwers uit Bocholt is vanaf donderdag te zien in de nieuwe bioscoopfilm Yuri. Hij speelt schrijver Jan Brokke, die in de jaren 80 bevriend raakte met een Russische concertpianist. De pianist overleed op 33-jarige leeftijd aan de gevolgen van AIDS. Opvallend is dat Brouwers in de film samenspeelt met zijn eigen partner, actrice Julia Akkermans. Een gezin uit Sibbe bij Valkenburg heeft het huis verkocht en de banen opgezegd om met 3 kinderen de wereld rond te reizen. Familie Kamminga, daar gaat het over, wilde af van het drukke leven in Nederland. En inmiddels zijn ze al een half jaar onderweg. De 2 oudste kinderen krijgen dagelijks zo'n 2 uur online onderwijs. Wanneer het gezin terugkeert naar Nederland is nog niet bekend. Een auto is gisteravond in Waalwieler tegen een woning gebotst. Dat gebeurde rond 11:15 op de Rijksweg. De automobilist raakte eerst een paaltje en kwam daarna tegen de gevel tot stilstand. De bewoner moest tijdelijk het huis verlaten omdat onderzocht werd of de woning nog wel veilig was. Het weer in Limburg, zondag met af en toe een stapelwolkje. Bij weinig wind blijft het droog en vanmiddag wordt het zo'n 17 graden.

0: eigenlijk niet een Fly Tolberg, maar we maken het er wel van, hè, want we zitten in...
1: L1. De week van de Limburgse Fly.
0: Inderdaad, de Limburgse Fly, die een eigen status heeft gekregen, die Limburgse Fly. Maar onze collega's vroegen zich af.
2: Maar bakt de rest van Nederland er eigenlijk ook wat van? We zijn op Vlaaien-expeditie door Nederland. En onze eerste stop, Brabant.
3: Op product ligt het vrij dik bij elkaar. We hebben het kunstje eigenlijk een beetje bij de Limburgse collega's afgespiekt. Gaat ons volgens mij niet zo slecht af, want we doen ook regelmatig de Vlaaikeuring dan mee. We hebben in het verleden wel enkele bekers oorkondens mee mogen nemen. Dus dat wil toch wel zeggen dat we toch wel iets goeds doen in de ogen van de Limburgse collega's.
4: Hoe doen we dat?
3: Op de Limburg. Ja, op de Limburg uit de hand, hè?
4: Oh, de bakker proeft zelf ook. Topper.
5: Flinke vulling.
6: En is er een Brabant veel vraag naar Fly?
3: Ja, dat is behoorlijk, ja. Dat is een van de pijlers onder ons bedrijf. Ja. Dat begint rond de 20 in het begin van de week en dan loopt dat op naar de 80 in het weekend.
6: Als er iemand zegt verstand van Fly te hebben, dan is Henk het wel. Ziet er goed uit. Deze komt wel door de Vlaaienkeuring, denk ik.
3: Topfly is hier de hemelse vlaai, die is hemels lekker. Dat is een abrikozenvlaai met slagroom eigenlijk en Victoria schaafsel. Het is niet echt een Limburgse vlaai, maar wel de Brabantse. Vandaar dat wij het gewoon vlaai noemen.
6: Niks meer aan doen. Dan, ik doe nog één hapje dan, hè.
5: Zo, de Brabantse buit is binnen.
6: Zo.
5: En nu op Gelderland.
6: Gelderland? Zijn ook bekkers?
5: Ja, Nijmegen.
6: Vlaaibakkers?
5: De Gelderse vlaai.
7: Het is een zandtaartbodem, gevuld met appel in dit geval. Hij is ook weer afgedekt met een laagje deeg en daar overheen zit een laagje glazuur. Deze vlaai snijden we in 8 stukken.
6: Ja, flinke stukken dan.
7: Ja.
6: Hoe smaakt die Gelderse vlaai?
7: Ja. Yes.
6: Nou, daar gaan we. Ik zie appel. Mmm. Dat kan.
5: Het is wel heftig. Je moet hem niet vergelijken met een Limburgse vlaai. Het is meer een soort cake.
7: Ja, simpelweg zeg ik meestal. Een Limburgse vlaai is een broodje jam. En onze vlaai is een koekje met jam.
5: Ja, inderdaad. Zo.
6: En hoe?
5: Dat wordt een vlaai.
6: Ja, we hebben de Brabantse vlaai gehad.
5: Ja.
6: Die leek wel heerlijk op de Limburgse, hè?
5: Die leek heel veel op de Limburgse.
6: Maar ja. Daarbij krijg je toch een goed afgekeken, toch? En toen de Nijmeegse vlaai.
5: Gelderse vlaai.
6: Oh, sorry. De Gelderse vlaai. Maar de bak ook Nijmeegse vlaai, toch,
5: ja.
6: Meneer?
5: Maar de Gelderse vlaai, dat leek niet op de Limburgse vlaai.
6: Nee?
5: De Gelderse vlaai, dat is toch meer een soort cake? Veel zeuter. Laat je glazuur ervoor van op de westbank van.
6: Ja. Ik kon ze wel van de handje eten, hè? Dat moet ook die Limburgse vlaai, vind je?
5: Ik kon ze goed van de handje eten. Bij de Brabantse knoorde ik alles onder.
6: Ja. Ik gooi het bij... Limburgse vlaai.
5: Ja.
6: Goed Limburg.
5: Krimmelen.
6: Ja, echt hoor. Kroeselen met zoen. Dat is echt de allerlekkerste vlaai.
5: Wat vind jij de lekkerste vlaai?
6: Via in de comments. Kom maar even strik naar Limburg.
5: Ja, strik naar Limburg.
0: Onze collega's, hier gaan even kijken. Brabantse vlaai, Gelderse vlaai, maar toch die Limburgse vlaai. Geen niks boven die vlaai, hè. We gaan zo meteen maar weer het vlaai weggeven hier.
8: Ja, hebben we nog een vraag, Maarten? Oh, joh, hè?
0: Zeker. Nou, dan gaan we zo meteen... Of wil ze hem nu al stellen?
8: Ik ken hem nu al stellen.
0: Nou, loop maar gewoon.
8: Welke vlaaisoort staat bekend als de klassieker onder de Limburgse vlaaien? Is dat A. kersenvlaai, B. riestenvlaai of C. abrikozenvlaai?
0: Nog een keer.
8: Welke vlaaisoort staat bekend als de klassieker onder de Limburgse vlaaien? Is dat A. kersenvlaai, B. riestenvlaai of C. abrikozenvlaai?
0: Laat het weten via de L1-app. Kan zien dat je zo meteen even in de uitzending hoor. En zo maar kan verbleden met 2 vlaaienbonnen hier de week van de Fly bij L1. Met nu Taylor Swift, Patient Zero.

0: Limburgse Vlaai.
1: Toch wel een favoriete week op heel veel Limburgers. Want ja, dat huurt gewend op je. Bieden onze culturen die lekkere vlaai. Lekkere vlaai.
2: Ik kreeg het nog eens in.
1: Ja, dat dacht ik al. Dat heeft weer boterham op. Even rustig. 8:15 moeten we even wachten. We doen een half uur. Dan verwachten we de vlaaienbekker van vorig jaar. Vandoor ging met de hoogste eer met de prijs. Nou, we stelden net eigenlijk een vraag. En die vraag was: welke vlaaistoel staat bekend als de klassieker onder de Limburgse vlaaien? Er waren 3 antwoorden mogelijk. Kierse vlaai, Rieste vlaai, Abrikozen vlaai. Maar ik zit maar een beetje bedenkelijk kieken zo van. Joh.
2: Ja, eigenlijk komt alles wel een beetje voor, hè?
1: Oh. Dus eigenlijk in alles.
2: Ja, maar de meest genoemde is toch wel van die 3.
1: Ja, ik wou eens kieken wat Pascal heeft. Pascal, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
1: Ah, goedemorgen. Best wel een beetje een vlaaienmonster.
3: Ja, heel erg, joh.
1: Verschrikkelijk. Als je op tafel zet, kan je dan even naam blieven.
3: Nee, nooit sowieso niet meer.
1: Nee, maar net als sowieso mee te maken, een klein beetje was vanavond kums, hè. Welke per familie, per streek, wat eigenlijk een beetje de klassieker is. Hè? Dat kennen heel veel een beetje verhangers zien. Maar als we dan toch aan dicht mogen volgen, wat is die klassieker?
3: Ja, mini klassieker is echt de Rieste Vlaai, ja.
1: Nou, alle appjes wat we hier binnenkrijgen, is het toch wel de Rieste Vlaai.
2: Absoluut.
1: Ik heb het aan goed tellen, Maarten. Ja, Pascal, dat gaan we goed tellen, jong.
3: Ja, denk het lekker op, dan zit er weer bij.
1: Ja, dat is een klein beetje. Nou, 2 bonnen, ik ga ze in envelop stoppen. Ja. Die komen we richting dicht. Waar gaan we die naartoe brengen, Dan?
3: Die gaan naar Gelen.
1: Nou, Gelen.
2: Is het eigenlijk het lekkerste, de Rieste Vlaai, waar de Ries een beetje uitlup, of dat het toch een beetje strakker is?
3: Een beetje strakker toch, dat vind ik lekkerder.
1: Ja, ik ken ze beter snijden, Dan. Ik ken
3: ze beter snijden, ja.
1: Ik ben vroeger, mijn moeder had zo'n elektrische in de mats, was dat altijd.
2: Ja.
1: Kent je die nog?
2: Ja, dat ken ik nog.
1: Om dat schoen te maken, dan hoor dat mensen. Wat een kleren was dat, hè. Maar goed, huur op bij de kermis, zei ze get.
3: Ja, oktoberfesten zijn dadelijk, heerlijk.
1: Dan is dat gevlaai op de voes. Ja, dat is
3: ook een keer verkeerd.
1: Hey, Pascal, kon ik ervan genieten door Gelen, hè?
3: Hartstikke bedankt,
1: jongens.
3: Hoi.
1: Pakje, weer 2 vlaaiborden. Die gewoon nog Gelen toe. Die eerste gingen ogel weg. Man. En we doen het nog de ganse week hier bij Alijn. En Phil Collins, die zegt Dance into the Light. Nou, van de boete kieken, een Sunke symbol weer. En de week van de Vlaai, allemaal hier bij Alijn.

0: Wat heb ze gedaan?
1: De Fly.
2: Is
1: de Flybakker is binnen.
0: Oh, wat
1: nou ja.
0: Binnen van de Flykeur van vorig jaar. We gaan zo meteen nog 9 op Jossie in de uitzending horen.

0: Deze week
1: jodelen,
2: Retzels,
1: Lederhosen,
2: Umstammen,
1: Dündel
2: und Gemütlichkeit.
0: Oktoberfest Sittard. Van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.
3: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van. Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
4: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
3: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
5: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
6: Houd misdaad uit je buurt.
5: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
7: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
10: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen en ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
9: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
11: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
9: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouwtech Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartje staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saudi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen, ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep PNM.
4: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

ja, en met deze gezellige meezinger van Elton John, Crocodile Rock, begonnen we vandaag Lunch Live. Vandaag, dan heb ik het over maandag 12 oktober. Het is 6:06. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van Smokey, van London Beat, van Nedert Lottem, maar ook van Shania Twain. En uiteraard nog veel meer, wellicht voor elk wat wils. Maar zoals je het gewend bent, we gaan eerst naar de headlines van het nieuws. Een fietser is zaterdagochtend rond 10:30 ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Horsterweg in Zevenum. De fietser werd door een auto geschept. En een tankstation aan de Maasbreedseweg in Panningen is zaterdagmiddag korte tijd ontruimd geweest na een melding van gaslucht. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Uit voorzorg bleven in dit geval de LPG-installaties tot en met maandag blijven inderdaad tegenwoordige tijd tot en met vandaag afgesloten. En een brand in de lift aan het woonzorgcentrum La Providence in Grubbevorst is gisteren snel onder controle gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En over gisteren gesproken, het was gisteren een succesvolle open dag bij Omroep PNM. Bezoekers ontdekten de wereld van radio en televisie. En wat gaat het weer doen? Nou, vandaag blijft het droog, temperaturen een 17 graden. Misschien wel een opmaat naar wat warmere temperaturen de rest van de week. Welke dagen het zijn en hoe warm het gaat worden de komende dagen, ik vertel het je allemaal na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorst aan de maas.nl en zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: doet Lottem en op een ruiver exact 11:15 op deze maandag is 12 oktober alweer. Babbeltrucs, nepagenten en online oplichting vormen een groeiend risico voor de ouderen. Tijdens de 7e editie van de Dag van de Ouderen stond daarom veiligheid centraal. Zo'n 250 bezoekers kregen voorlichting van de politie over de werkwijze van oplichters en hoe zij kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden.
1: Online oplichting, babbeltrucs en nepagenten. Het zijn vormen van criminaliteit waar ook ouderen steeds vaker mee te maken krijgen. Tijdens de Dag van de Ouderen stond daarom veiligheid centraal. In Kerkebuske kregen bezoekers van de politie uitleg over de verschillende manieren waarop oplichters te werk gaan.
2: Dit is de 7e editie. We hebben ieder jaar zoeken een nieuw item voor onder de gemeenschap te brengen van Pelemaas. En dit jaar hebben we de keuze op een actueel onderwerp van babbeltrucs en online onveiligheid. En vandaar dat we bij de politie terecht zijn gekomen. En ze hebben spontaan een medewerking daarbij aangeboden om er een mooie presentaties van te maken.
3: Dit weekend is even na hoeveel wachtwoorden, hoeveel account u heeft met hetzelfde wachtwoord. Wachtwoorden. En die open je met één wachtwoord. Die onthoudt voor jou. Je doet één keer inlog op die site en dan vraagt hij jou, moet ik dit onthouden? Ja. En daar hoef je dan ook niet meer over na te denken.
4: Alles wat wij kunnen vermijden, dus het preventief informeren naar de mensen, is belangrijk. Zo lopen wij de kans dat ze ook daadwerkelijk niet in aanraking komen met de nepagenten, met de nepzorgmedewerkers, maar ook dat hun e-bike niet gestolen wordt, dat er niet ingebroken wordt en dat ook deze ouderen onder ons een digitale beveiliging gaan instellen op een e-mail of wat dan ook. Dus preventie. Voorkomen is beter als genezen. En alles wat we daarmee kunnen bereiken, om de mensen alert te maken, daar zijn wij voor om die lezingen te geven.
2: Men is nog niet goed op de hoogte van wat allemaal speelt. Je ziet van allerlei dingen op de televisie en je leest in de dagbladen. En ik denk dat hier een aantal concrete voorbeelden worden gepresenteerd en ook meer in detail van mensen wees alert, let op en volg bepaalde lijnen om te voorkomen dat je op een gegeven moment slachtoffer wordt van nepagenten, van phishing en allemaal dingen die zijn ontstaan in de laatste jaren.
1: Want criminelen worden steeds slimmer. Van nepagenten aan de deur tot valse berichten van familieleden die dringend geld nodig hebben. En ook kunstmatige intelligentie maakt het steeds lastiger om echt van nep te onderscheiden.
4: Iedereen is er angstig voor. En kijk, de oudere groep die wij vandaag hebben gezien met rond de 250 mensen, zijn de mensen die, ik ben 63, maar boven de 63 zijn. En dat zijn de kwetsbare mensen in de samenleving die vaak in deze trucjes van nepagenten, nepzorgmedewerkers, maar ook digitale fraudes trappen. Het zijn ook meestal de mensen met een vast telefoonnummer, zijn heel herkenbaar en zoekbaar op internet. En dat zijn dus de meest kwetsbare mensen die wij als doelgroep hebben uitgekozen om preventief advies te geven om zo'n dingen te voorkomen.
5: Heel veel nieuwe wijkagenten hebben we, dus ik denk dat de meeste wijkagenten ook die nu in Pelemaas werken niet voor iedereen bekend zijn. Geen oude rotten die rondlopen, wel al langer bij de politie. Ik zeg, spreek ons aan, lopen wij op straat. Hey agent, ik wil iets mededelen. Ik wil het graag kwijt. Niks is te gek.
4: En ze zeggen ook altijd, het gebeurt mij niet. Alleen degenen die dat doen, die worden steeds professioneler. En je wilt niet weten in praktijkvoorbeelden hoe geraffineerd mensen daarmee omgaan. Ik noem je één voorbeeld. Ze bellen je op en ze zeggen, ja, we zijn van de bank, hè, er is verdachte transactie geweest. Ja, uw bankcode is 1625. Nee, is niet 1625, dat is 1935. Kijk, en al door die tricks, dat wordt steeds geraffineerder. Dus dan is het ook steeds meer dat de mensen kwetsbaar en moeten we die kwetsbare mensen ook steeds beter gaan bewapenen.
1: De politie gaf praktische tips om oplichting te herkennen en te voorkomen. De belangrijkste boodschap: vertrouw je iets niet, neem dan altijd contact op met de politie.
4: Kijk, buiten het uniform is het ook zo dat iedereen die bij de politie werkzaam is, of vrijwillig of beroeps, die hebben ook een politielegitimatie. Maar de kern van het verhaal is, er zal nooit iemand van de politie bij iemand aan de deur komen om te vragen voor een bankpasje, voor sieraden of wat dan ook. Dat moet het kern van het verhaal zijn. Je gaat voor niemand openmaken om dingen, waardevolle spullen mee te nemen. Ook al is een agent. Staat een agent bij jou in de deur, heb je nog altijd, kun je 112 bellen, want dan kan er vanuit de regie gekeken worden of daadwerkelijk die agent ook bij jou in de deur staat. Maar het kern van het verhaal is, een agent zal nooit om waardevolle spullen. Dus die het wel doet, is altijd nep.
0: En het filmpje staat al online. Wil je dan een keertje bekijken of voor de eerste keer gaan zien? Ga dan naar de social media kanalen van Omroep PNM.

Ja, grote hit momenteel in Groot-Brittannië. Nigel Ngonda. Hele speciale naam. Dus probeer het onthouden. Burning Temptation. Dit allemaal vlak voor 12:30. En over 12:30 gesproken. Dan gaan we met het nieuws en uiteraard de weer en situatie op de weg terugkomen. Maar eerst gaan we naar Smokey. Nog altijd liefhebbers onder onze luisteraars van Smokey. En in dit geval, lay back in the arms of someone.

Smokey. Dit allemaal 3 minuutjes over 12:30 op deze maandag 12 oktober. We gaan meteen door met het nieuws. Een fietser is zaterdagochtend rond 10:30 ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Horsterweg in Zevenum. De fietser werd door een auto geschept. En volgens de correspondent stak het slachtoffer de weg over en kon de automobilist deze onmogelijk ontwijken. De auto kwam ongeveer 40 meter verderop tot stilstand en de fiets brak door de aanrijding door midden. Het slachtoffer, een man, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet uiteraard onderzoek naar de toedracht van het ongeval en spreekt met getuigen die het incident hebben zien gebeuren op de drukke weg. Mogelijk is het ongeval ook vastgelegd door een camera bij een bedrijf in de omgeving, zo meldt een correspondent. En we gaan van Zevenum gaan we naar Panningen, want een tankstation aan de Maasbreedseweg in Panningen is zaterdagmiddag korte tijd ontruimd geweest na een melding van gaslucht. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Uit voorzorg blijven de LPG-installaties tot en met vandaag afgesloten. En volgens een woordvoerder van de brandweer zijn tijdens de controles geen verhoogde gaswaardes vastgesteld. Toch is besloten om het LPG-installatie voorlopig buiten gebruik te stellen. De installaties blijven dus tot en met vandaag gesloten, zodat de gespecialiseerd bedrijf en technische dienst van het tankstation deze kan controleren. En wat de gaslucht heeft veroorzaakt, is vooralsnog niet duidelijk. En dan, een brand in een lift van woonzorgcentrum La Providence in Grubbevorst is gisteren snel onder controle gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Omdat de brandmelding betrekking had om een woonzorgcomplex waar veel hulpbehoevende mensen wonen, werd meteen opgeschaald naar middelbrand. Uiteindelijk bleek de inzet van de aanvullende hulpverlening niet nodig. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en er hoefde geen evacuatie plaats te vinden. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. En we gaan meteen door naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Nou, vandaag een zonnige dag. Temperaturen 17 à 18 graden. Morgen iets druileriger. Dan komt er een temperatuur niet hoger dan 18 graden. Maar de dagen daarna, woensdag en donderdag, dan is het droog. Temperaturen van 21 à 22 graden zullen geen uitzondering zijn. En vrijdag vroeg komt er wat regen. Het blijft desondanks 20 graden. Nou, mooie vooruitzichten voor de komende dagen. En we gaan meteen door naar de situatie op de weg. Even kijken, wat is er aan de hand? Meteen een refreshje doen. Nou, er komen de meldingen binnen. A73, echt richting Venlo, de hoogte van Linnen. Let op, daar liggen voorwerpen op de weg. A73, maar nu de hoogte van Horst bij paaltje 56. Een auto met problemen. En 271, de hoogte van Heijen. Een auto met problemen in de berm bij 111,8. Dan gaan we naar Meijl, de N275. Daar staat een auto met de motorkap omhoog bij paaltje 17,2. En last but not least, de N280, de hoogte van Roermond. Bij paaltje 16,7 is een ongeval gebeurd. Dus ben daar extra alert. Zover het nieuws, weer een situatie op de weg. En wat nieuws betreft, allemaal te volgen via onze social media kanalen. Maar ook via onze website en inderdaad die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. En we gaan meteen door met soulmuziek. Bruno Mars en On My Soul.

0: Sommige met hun momentele hit Feels Part 2. We gaan naar het volgende onderdeel in Lunch Live. Ruim 27 leerlingen van groep 8 van basisschool De Omnibus uit Baarlo hebben vrijdagochtend een bijzonder ontbijt gehad. In het huis van de gemeente in Panningen schoven ze aan bij burgemeester Bob Vossermans en kinderburgemeester Dané van Buiten. Tijdens het ontbijt konden de kinderen vragen stellen en stond het belang van een gezond eten centraal.
1: Leerlingen van groep 8 van basisschool De Omnibus uit Baarlo hebben vrijdag ontbeten met burgemeester Bob Vossermans en kinderburgemeester Dané van Buiten. De 27 leerlingen schoven daarvoor aan in het huis van de gemeente in Panningen. Tijdens het ontbijt konden ze vragen stellen over het werk van de burgemeester en de kinderburgemeester.
2: Ja, heel erg leuk. Dat zag je ook vanochtend wel. Hè? Kinderen die bereiden zich ook goed voor. Ze hebben allemaal een vraag voor de burgemeester. Over hoe zit dit of dat. Dus eigenlijk zijn er leuke dingen die we mogen doen. Om als gastheer hier al die jeugd te hebben. Dus een vrolijk begin van de dag.
3: Ik vind het vooral best wel geinig of zo. Want je bent wel gewoon bij leeftijdsgenoten. Genoten normaal bij, zeg maar, bij volwassere mensen. Dan is het toch wel minder ongemakkelijk om tegen leeftijdsgenoten te praten. Jawel, het is wel gezellig. Ook vragen beantwoorden en luisteren maakt het gezellig.
1: Het burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt en vindt plaats tijdens de Week van Ons Eten. Het doel is om aandacht te vragen voor een gezond ontbijt, iedere dag en voor ieder kind. Ook lokale ondernemers droegen bij aan het ontbijt. Bakkerij Broekmans leverde brood en fruitboerderij Geurt zorgde voor fruit.
4: Ja, ik denk, alle maaltijden zijn superbelangrijk, maar als jij met honger naar school moet, wordt het denk ik al heel moeilijk om goed op te letten. En dan heb je dat alvast gehad en heb je energie voor de hele dag, dus je moet gewoon echt starten met een goed ontbijt.
3: Ja, ik ben niet zo goed in eten. Echt niet zo goed. Dus ik eet in de ochtend eigenlijk vrij weinig. Ja, lunch gaat wel goed. Thuis zijn dat dan broodjes. En op school boterhammen.
5: Een broodje met komkommer. Een soort ronde cracker. En een mandarijn.
3: Zorg ervoor dat je gewoon iets in je maag hebt om gewoon de energie eruit te halen.
1: Ook het belang van gezond ontbijten kwam aan tafel aan bod. Een goed ontbijt helpt kinderen om zich beter te concentreren en te leren op school. Het ontbijt bestond onder meer uit volkorenbrood, groente, fruit, zuivel en gezond beleg.
2: Ja, ik ontbijt wel elke ochtend, omdat ik echt anders die dag niet doorkom. En bij mij is het of gewoon een boterham met kaas of iets, zoiets. Of, dat doe ik ook wel vaker, dan heb ik lekker, wat is het, Franse kwark met bosbessen. De blauwe bessen moet ik zeggen. En dan is het altijd mooi, want in het seizoen hebben we natuurlijk heel veel blauwe bessen in deze regio. Maar buiten het seizoen pak ik altijd de diepvries. En dan lekker onder de kwark met wat muesli, heerlijk.
4: Ik denk dat het heel belangrijk is. Ze hebben allereerst geluk dat ze hier in deze regio opgroeien. Dus hier is ontzettend veel als je om je heen kijkt of gaat vissen. Hier groeit van alles. Dat komt rechtstreeks uit de bodem. Dat is hartstikke gezond. Dus zorg vooral dat je veel weet over eten. Dat je weet waar het vandaan komt. Dat je het zelf kan klaarmaken. Dat je gezonde keuzes maakt. En dan heb je voor je hersenen, voor je groei, voor alles heb je daar heel veel profijt van.

It's raining again. Nou, morgen heel even wat druppeltjes die naar beneden komen. Vandaag nog niet. Geniet van vandaag, zou ik zeggen. En we gaan richting... het is oktober, maar we gaan al richting de 11e van de 11e. En dan bruist het andere feest weer los. Of dan hebben we te maken met de vastelovend. Zeker wanneer je daarvan houdt, heb je die dagen natuurlijk al lang in je agenda geblokt. Nou, dan heb ik nieuws voor jou. Ajo heeft met het nummer Het Schoonste van het Jaar, de liedjesavond van de vastelovensvereniging, de Windbuels gewonnen. Windbuels, zo moet ik het zeggen. Het winnende liedje is zowel geschreven als gecomponeerd door Bas Guyen. Dan gaan we naar Boulder. Want het duo Manon en Bart hebben de editie 33 van Kook van Eigen Dijk gewonnen. Het lied Dat Geveul kreeg de meeste punten tijdens de Baarlose Liedjesavond. En de jury had 79 punten over voor de winnaar. En dan gaan we van Baarlo naar Horst. Want handwerk, speciaalzaak, het Schippertje aan de Schoolstraat in Horst sluit in december na 54 jaar de deuren. En daarmee komt ook een einde aan het familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1927.

Down Under gaan we richting de klok van 1 uur op deze maandag 12 oktober. Je weet het, morgen weer Lunch Live. 12 uur ben ik er weer. En we gaan eruit met het laatste refrein van haar nieuwste hit. Ik heb het over Ilse de Lange en So Incredible. Nog een hele fijne middag.

0: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: ZMM.
1: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Tussen Maastricht en Luik rijden vandaag geen stoptreinen. Belgische vakbonden protesteren tegen bezuinigingen en te weinig geld voor openbare diensten. Ook het busvervoer, andere openbare diensten en de publieke omroep in België doen mee. De
2: Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie.
1: Staking duurt naar verwachting tot vanavond 10 uur. Het was nog even spannend of de A2 op tijd open kon na de afsluiting van afgelopen weekend. Door een storing bij de asfaltcentrale dreigde het werk vertraging op te lopen. Rijkswaterstaat moest snel uitwijken naar een andere centrale. Tijdens de werkzaamheden werd zo'n 12.000 ton asfalt aangevoerd. Uiteindelijk ging de snelweg vanochtend om 5 uur open. De extreme droogte van afgelopen zomer heeft het waterschap Limburg enkele tonnen gekost. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Het geld ging onder meer naar tijdelijke pompen, extra dijkinspecties en het herstel van scheuren in dijken. Ook moesten dode vissen worden opgeruimd. In delen van Limburg geldt nog altijd een verbod op het oppompen van water uit beken en sloten. Acteur Joes Brouwers uit Bocholt is vanaf donderdag te zien in de nieuwe bioscoopfilm Jury. Hij speelt dan de schrijver Jan Brokke, die in de jaren 80 bevriend raakte met een Russische concertpianist. Die overleed op 33-jarige leeftijd aan de gevolgen van AIDS. Opvallend is dat Brouwers in de film samenspeelt met zijn eigen partner. Dat is actrice Julia Akkermans.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkewich benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het waterschap Limburg heeft afgelopen zomer honderdduizenden euro's uitgegeven vanwege de droogte. Het geld is onder meer gebruikt voor tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maaironders, herstel van scheuren in dijken en het opruimen van dode vissen. De uitzonderlijke droogte in onze provincie is nog niet voorbij, zo geldt er nog altijd een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. De hulpdiensten hebben dit weekend 6 keer gebruik gemaakt van de afgesloten A2. 2 keer ging het om een ambulance die door de werkzaamheden reed en 4 keer om een voertuig van Bloedblank Sanquin. Rijkswaterstaat had een speciale route vrijgehouden voor ambulances, brandweer en andere spoedritten om te voorkomen dat zulk verkeer vast kwam te zitten in de omleidingsroutes. De gemeente Meerssen wil dat vliegtuigen vanaf Maastricht-Aken Airport op een andere manier opstijgen. Volgens de gemeenteraad kan een aangepaste klim de geluidsoverlast voor omwonenden verminderen. Raadslid Torben Mulder diende een motie in om het in ieder geval uit te proberen.
1: Er zijn geen garanties dat dit gaat lukken. Voortdurend een beetje druk uitoefenen en hopen dat het vliegveld uiteindelijk gaat inzien dat dit toch in het belang van de bewoners is. En het belang van het vliegveld ook, want dat geeft iets meer draagvlak.
0: De gemeenteraad van Meerssen wil dat de provincie en de luchtvaartinspectie hiermee aan de slag gaan. En treinen en bussen naar België rijden vandaag niet vanwege stakingen. De vakbonden protesteren daar tegen bezuinigingen op openbare diensten. Daardoor rijden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Maastricht en Luik. De staking duurt naar verwachting tot vanavond 10 uur.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het waterschap Limburg heeft afgelopen zomer honderdduizenden euro's uitgegeven vanwege de droogte. Het geld is onder meer gebruikt voor tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maaihonders, herstel van scheuren in dijken en het opruimen van dode vissen. De uitzonderlijke droogte in onze provincie is nog niet voorbij, zo geldt er nog altijd een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. De hulpdiensten hebben dit weekend 6 keer gebruik gemaakt van de afgesloten A2. 2 keer ging het om een ambulance die door de werkzaamheden reed en 4 keer om een voertuig van Bloedblank Sanquin. Rijkswaterstaat had een speciale route vrijgehouden voor ambulances, brandweer en andere spoedritten om te voorkomen dat zulk verkeer vast kwam te zitten in de omleidingsroutes. De gemeente Meersen wil dat vliegtuigen vanaf Maastricht-Aken Airport op een andere manier opstijgen. Volgens de gemeenteraad kan een aangepaste klim de geluidsoverlast voor omwonenden verminderen. Raadslid Torben Mulder diende een motie in om het in ieder geval uit te proberen.
1: Er zijn geen garanties dat dit gaat lukken. Voortdurend een beetje druk uitoefenen en hopen dat het vliegveld uiteindelijk gaat inzien dat dit toch in het belang van de bewoners is. En het belang van het vliegveld ook, want dat geeft iets meer draagvlak.
0: De gemeenteraad van Meersen wil dat de provincie en de luchtvaartinspectie hiermee aan de slag gaan. En treinen en bussen naar België rijden vandaag niet vanwege stakingen. De vakbonden protesteren daar tegen bezuinigingen op openbare diensten. Daardoor rijden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Maastricht en Luik. De staking duurt naar verwachting tot vanavond 10 uur.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het waterschap Limburg heeft afgelopen zomer honderdduizenden euro's uitgegeven vanwege de droogte. Het geld is onder meer gebruikt voor tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maaironders, herstel van scheuren in dijken en het opruimen van dode vissen. De uitzonderlijke droogte in onze provincie is nog niet voorbij, zo geldt er nog altijd een onttrekkingsvoorbeeld voor oppervlaktewater. De hulpdiensten hebben dit weekend 6 keer gebruik gemaakt van de afgesloten A2. 2 keer ging het om een ambulance die door de werkzaamheden reed en 4 keer om een voertuig van Bloedblank Sanquin. Rijkswaterstaat had een speciale route vrijgehouden voor ambulances, brandweer en andere spoedritten om te voorkomen dat zulk verkeer vast kwam te zitten in de omleidingsroutes. De gemeente Meerssen wil dat vliegtuigen vanaf Maastricht-Aken Airport op een andere manier opstijgen. Volgens de gemeenteraad kan een aangepaste klim de geluidsoverlast voor omwonenden verminderen. Raadslid Torben Mulder diende een motie in om het in ieder geval uit te proberen.
1: Er zijn geen garanties dat dit gaat lukken. Voortdurend een beetje druk uitoefenen en hopen dat het vliegveld uiteindelijk gaat inzien dat dit toch in het belang van de bewoners is. En het belang van het vliegveld ook, want dat geeft iets meer draagvlak.
0: De gemeenteraad van Meerssen wil dat de provincie en de luchtvaartinspectie hiermee aan de slag gaan. En treinen en bussen naar België rijden vandaag niet vanwege stakingen. De vakbonden protesteren daar tegen bezuinigingen op openbare diensten. Daardoor rijden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Maastricht en Luik. De staking duurt naar verwachting tot vanavond 10 uur.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Het politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkevich, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkevich noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouwtech Kozijn en Geveltechniek in Balo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het waterschap Limburg heeft afgelopen zomer honderdduizenden euro's uitgegeven vanwege de droogte. Het geld is onder meer gebruikt voor tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maaierondes, herstel van scheuren in dijken en het opruimen van dode vissen. De uitzonderlijke droogte in onze provincie is nog niet voorbij, zo geldt er nog altijd een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. De hulpdiensten hebben dit weekend 6 keer gebruik gemaakt van de afgesloten A2. 2 keer ging het om een ambulance die door de werkzaamheden reed en 4 keer om een voertuig van Bloedblanc-Sanquin. Rijkswaterstaat had een speciale route vrijgehouden voor ambulances, brandweer en andere spoedritten om te voorkomen dat zulk verkeer vast kwam te zitten in de omleidingsroutes. De gemeente Meersen wil dat vliegtuigen vanaf Maastricht-Aken Airport op een andere manier opstijgen. Volgens de gemeenteraad kan een aangepaste klim de geluidsoverlast voor omwonenden verminderen. Raadslid Torben Mulder diende een motie in om het in ieder geval uit te proberen.
1: Er zijn geen garanties dat dit gaat lukken. Voortdurend een beetje druk uitoefenen en hopen dat het vliegveld uiteindelijk gaat inzien dat dit toch in het belang van de bewoners is. En het belang van het vliegveld ook, want dat geeft iets meer draagvlak.
0: De gemeenteraad van Meersen wil dat de provincie en de luchtvaartinspectie hiermee aan de slag gaan. En treinen en bussen naar België rijden vandaag niet vanwege stakingen. De vakbonden protesteren daar tegen bezuinigingen op openbare diensten. Daardoor rijden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Maastricht en Luik. De staking duurt naar verwachting tot vanavond 10 uur.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het waterschap Limburg heeft afgelopen zomer honderdduizenden euro's uitgegeven vanwege de droogte. Het geld is onder meer gebruikt voor tijdelijke pompen, inspecties van dijken, extra maaihonders, herstel van scheuren in dijken en het opruimen van dode vissen. De uitzonderlijke droogte in onze provincie is nog niet voorbij, zo geldt er nog altijd een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. De hulpdiensten hebben dit weekend 6 keer gebruik gemaakt van de afgesloten A2. 2 keer ging het om een ambulance die door de werkzaamheden reed en 4 keer om een voertuig van Bloedblanc-Sanquin. Rijkswaterstaat had een speciale route vrijgehouden voor ambulances, brandweer en andere spoedritten om te voorkomen dat zulk verkeer vast kwam te zitten in de omleidingsroutes. De gemeente Meerssen wil dat vliegtuigen vanaf Maastricht-Aken Airport op een andere manier opstijgen. Volgens de gemeenteraad kan een aangepaste klim de geluidsoverlast voor omwonenden verminderen. Raadslid Torben Mulder diende een motie in om het in ieder geval uit te proberen.
1: Er zijn geen garanties dat dit gaat lukken. Voortdurend een beetje druk uitoefenen en hopen dat het vliegveld uiteindelijk gaat inzien dat dit toch in het belang van de bewoners is. En het belang van het vliegveld ook, want dat geeft iets meer draagvlak.
0: De gemeenteraad van Meerssen wil dat de provincie en de luchtvaartinspectie hiermee aan de slag gaan. En treinen en bussen naar België rijden vandaag niet vanwege stakingen. De vakbonden protesteren daar tegen bezuinigingen op openbare diensten. Daardoor rijden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Maastricht en Luik. De staking duurt naar verwachting tot vanavond 10 uur.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
1: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
0: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
0: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Hi, this is Paul H. Taylor from San Francisco, California, and you're listening to Country Heroes, the best country music in all of Holland.

Beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Country Heroes op maandag 12 oktober. En dus direct na de klok van 7 uur, dan zit je helemaal goed met Country Heroes op de vaste maandagavond. Een uur lang countrymuziek in de breedste zin des woords. Het kan heel bekend zijn, wat minder bekend, helemaal onbekend kan het zijn. Er komt van alles voorbij in zo'n programma zoals je het wekelijks kunt verwachten. En dat is nu van 7 tot 8 uur. Country Heroes met ondergetekende presentator en samensteller Leon Jacobsen. Techniek was dus altijd gedaan door Thijs Jansen. Voor Thijs alweer de 613e maal dat hij de techniek verzorgt. Dus dat betekent nog alweer een aantal jaren lang. En dat is alweer aflevering nummer 1237 die op het programma Country Heroes presenteer op de vaste maandagavond. En we zijn begonnen met... Veruit de grootste hit die Johnny Cash hier in Nederland heeft gehad, hier bij ons. De man in black, de man in het zwart, zoals hij altijd genoemd werd tijdens zijn leven. En dat was met A Thing Called Love in 1972. Het haalde een plek in de top 10, een zesde plaats nog wel. Een liedje trouwens niet door hemzelf geschreven, maar door ene Jerry Reed. Ook een Amerikaanse country, songwriter, artiest. Die heeft dat liedje eigenlijk geschreven, A Thing Called Love. Maar daar scoorde Johnny Cash dus zijn grootste hit mee in Nederland in 1972. En wat kun je zo dadelijk nog verwachten? Verder nog meer aan het programma. Ik zou zeggen, blijf aan de radio gekluisterd. Want je kunt het programma natuurlijk via onze etherfrequentie volgen via de radio 92.5. Daarop moet je zijn. Kunnen we ook nog altijd volgen, ook via onze website. www.omroeppnm.nl. En daarop kun je zien hoe je het programma livestream ook eventueel achteraf kunt volgen. En zoals het er nu naar uitziet, is het zelfs zo dat je sowieso tot en met twee dagen na deze uitzending, dat je het programma via die website eigenlijk zo kunt volgen. En wat hebben we later op de avond nog meer wat je dan kunt verwachten? Van 8 tot 9, het poparchief met dezelfde mensen achter de knoppen en achter de microfoon. Thijs achter de knoppen, Leon achter de microfoon. Bij het programma Poparchief belooft ook weer een hele aardige uitzending te worden. En dan hebben we nog van 9 tot 10 uur Kevin Schatterie. En dan met zijn programma Kevin draait door. En die draait door tot de klok van 10 uur. Johnny Cash hadden we dus met A Thing Called Love. Ja, muziek blijft van hem, ook na zijn dood, jarenlang eigenlijk al springleven. Er is een groep uit Eindhoven en omgeving die zijn muziek eigenlijk al jarenlang live op de planken brengt. En gelukkig dat ook een keer heeft vastgelegd in de studio, zodat we ook opnames daarvan kunnen horen. Er is een groep uit Eindhoven en omgeving. En dan hebben we het over de groep Deaf Americans. En van Deaf Americans gaan we horen een hele bekende hit van Johnny Cash uit het verleden. En daarna gaan we naar de dame die tot afgelopen week nummer 1 stond in de Amerikaanse top 100. Maar er kwam na, daar zal ik je straks wel vermelden, na hoeveel weken dat er een einde aan kwam. Maar zij heeft wel het absolute record in handen. En weet je nou al over wie ik het heb? Ella Langley. Maar allereerst Deaf Americans en Big River. Heel veel luisterplezier.

Ja, beste luisteraars, mag je later mee eens kijken. Dit is het programma Country News op de vaste maandagavond. En je hoorde hier zojuist Ella Langley en Choosing Texas. Ja, hier in Nederland staat ze nog gewoon doodgewoon in de top 40. Dus dat hitsucces, dat blijft wel zo eventjes hier in Nederland. Maar in Amerika is toch iets bijzonders gebeurd. Ze heeft dus onlangs het absolute record gebroken van Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You. Dat liedje heeft in totaal ooit zo'n 23 weken nummer 1 gestaan in de Amerikaanse top 100. Alleen, het was wel met fases, tussenpozen, met name rondom de kerstperiode. Dus het liedje kwam elk jaar weer terug. En dan wisten ze uiteindelijk dan toch steeds weer de eerste plaats. En al die weken bij elkaar opgeteld, van allemaal die kerstperiodes, kom je uit aan 23 weken. Maar ja, bij Ella Langley, ze had het record op een gegeven moment geëvenaard, 23 weken. Dan ging ze vorige week, ging ze daar nog, zeg maar, nog een weekje overheen. Dan kwam het tot 24 weken. Maar inmiddels is die periode voorbij dat ze nummer 1 stond, want er is eigenlijk de afgelopen week bekend geworden dat ze in afgelopen weekend alvast bekend geworden dat ze al één plaatsje gezakt is naar nummer 2. En wie staat er nu dan nummer 1 in Amerika? Dat is dan Taylor Swift met het nummer 0. Zij heeft de eerste plaats gehaald. En het is ook de situatie dat niet meer drie liedjes in de, zeg maar, de bovenste drie plaatsen bezetten, of de bovenste vijf plaatsen, zoals we het een keer gehad hebben. En in ieder geval ook Stella Lefty met Boston is inmiddels zakkende van de tweede naar de zesde plaats. En Morgan Wallen met Been By Now, die ging van 3 naar nummer 7. En ja, dat is eigenlijk over die country nummers die bovenaan stonden in de Amerikaanse top 100. Maar ja, in ieder geval, het record heeft ze wel zeker in handen. 24 weken in totaal. En dan moet je nagaan, en dan stond ze tot op dit moment maar liefst 50 weken in de hitlijst. Dat betekent, dat is dus bijna een jaar. Beste luisteraars, natuurlijk, dit programma kun je net als de overige programma's ook, kun je natuurlijk ook volgen digitaal. Dan is het voor de gemeente Pelemaas het digitale kanaal 781. 781. Voor de gemeente Bezel 918, oftewel 918. En dan is het via glasvezel, waar het via KPN Accessible en Telfort kanaal 1053. 1053 geheten. Ja, en we hadden straks Deaf Americans met Big River. En hoe komt Deaf Americans trouwens aan hun naam? Dat is eigenlijk in die periode dat Johnny Cash aan zijn serie albums begon van American Recordings. Zat hij eigenlijk bij het Deaf Jam label van Rick Rubin, die ook de albums van American Recordings in die serie geproduceerd heeft. En zo komen zij aan de naam Deaf Americans. Maar dan moet je eigenlijk voor daarvoor op de agenda kijken waar ze overal optreden. In ieder geval voorlopig, in ieder geval niet hier bij ons in de buurt. Beste luisteraars, even aandacht voor de volgende artiest. Vorige week heb ik je laten horen When You Say Nothing At All. Toch denk ik dat Keith Whitley een artiest is die misschien is een beetje in de vergetelheid is geraakt. Ja, vanwege dat ene liedje zou die natuurlijk nog die naamsbekendheid hebben. Maar wist je trouwens dat in een periode dat hij in Amerikaanse country muziek actief was, zo midden jaren 80 tot eind jaren 80, heeft hij een periode gehad dat hij maar liefst 5 nummer 1 hits heeft gehad in Amerikaanse country charts. En een man, en als je naar zijn persoonlijk leven kijkt, dan denk je, wonderbaarlijk, hoe heeft hij toch die stem zo mooi kunnen houden tot op het allerlaatst. En daarom had ik gedacht, eventjes speciale aandacht voor deze artiest van het album Don't Close Your Eyes, dat in 1988 uitkwam, was het al meteen raak met het titelnummer dat de eerste plaats haalde in de Amerikaanse country charts. Mocht je hem nog niet kennen, maak dan nu even kennis met die hele fraaie stem van de onvergetelijke Keith Whitley. Don't Close Your Eyes. 1988.

0: Werkelijk waar, wat is dit mooi, wat blijft dat fraai. When You Say Nothing At All, wat veel mensen misschien kennen in de uitvoering van Ronan Keating. Want die heeft er internationaal, met name in Europa en ook bij ons in Nederland, een grote hit mee gehad. En zo ken je dit nummer daarvan, dus van Ronan Keating. Maar het werd speciaal geschreven voor Keith Whitley. En dat stond dat op dat album Don't Close Your Eyes. En net als het titelnummer houden ook When You Say Nothing At All de eerste plaats in de Amerikaanse country. Een aantal jaren later was het zelfs Alison Krauss met de Union Station. Die deden het nog eens dunnetjes over en die haalden een top 10 notering in Amerikaanse country charts met hetzelfde nummer. Op zeg maar een tribute album gericht aan deze Keith Whitley. Ja, een man geboren op 1 juli 1954 in Ashland, Kentucky. Opgegroeid in de plaats Sandy Hook. En op jonge leeftijd al opgegroeid met countrymuziek. Vooral de bluegrass, Bill Monroe en de Stanley Brothers. Op 8-jarige leeftijd begon hij al met gitaar spelen. Ontwikkelde snel een talent voor muziek, vooral muzikaal. En dan komt hij eigenlijk voorop die samen met een goede vriend van hem, Ricky Skaggs, die later ook bekend is geworden, een bluegrass band, Lonesome Mountain Boys. En dat zijn dan tieners op dat moment. En dat gaat eigenlijk zo door, totdat hij in de vroege jaren 80 besluit van, ik wil toch solo gaan. En dan gaat hij naar Nashville, Tennessee, om een solo carrière na te schrijven. Ja, een platencontract bij RCA Records komt er dan. En dan 1984 verschijnt zijn eerste album, A Hard Act to Follow. En vervolgens LA to Miami in 1985. Dat is eigenlijk zo'n beetje zijn doorbraak geweest in Amerika. Maar dan gaat het met name om het album Don't Close Your Eyes in 1988. En ja, er zijn twee singles daarvan afkomstig die de nummer 1 positie wisten te halen. En dat nog niet alleen, ook de volgende single weet de nummer 1 positie te halen. I'm No Stranger to the Rain. Dit is hij, Keith Whitley.
1: 1989.

0: En dan zijn we inmiddels aanbeland in 1989. Als I Wonder Do You Think Of Me ook nog de eerste plaats weet te halen in de Amerikaanse country charts. Titelnummer van op dat moment zijn nieuwe album wat dan uitgebracht gaat worden. En in 1986 is Keith Whitley trouwens getrouwd met countryzangeres Lori Morgan. Paar had samen één zoon, Jesse Keith Whitley, geheten. Maar het huwelijk ging niet over rozen, want waar leed hij aan? Aan strijd met alcohol. Dat is hem uiteindelijk ook nog fataal geworden. Zowel in zijn persoonlijke leven als professionele leven. Want op 9 mei 1989, op de leeftijd van 34 jaar, een maand voor zijn 35e verjaardag, overleed hij aan acute alcoholvergiftiging in zijn eigen huis in Goodlettsville in Tennessee. En die voortijdige dood, dat heeft de muziekindustrie, met name de countrymuziekindustrie, destijds in Amerika heel erg geschokt. Maar de muziek blijft springlevend, ook na zijn dood. Sterker nog, dat album I Wonder Do You Think Of Me kwam zelfs na zijn dood uit. En het succes bleef maar doorgaan, want ook met het volgende nummer. En daarin zie je inderdaad de traditionele country met bluegrass invloeden. Hoor je dan terug in onder andere It Ain't Nothing. En vele jaren later komt er een album uit met allemaal restopnames. Dan komt er toch nog een singeltje uit. Sad Songs and Waltzes. Dit is nog eenmaal Keith Whitley.
1: 1989.

En dat was hij dan, Keith Whitley. It Ain't Nothing, dat haalde nog de eerste plaats op de Amerikaanse country charts in 1989 van het album I Wonder Do You Think of Me. Ja, en na zijn dood verscheen in 2000 het album Sad Songs and Waltzes. En dit was het titelnummer. Zijn dus opnames dus die na zijn dood uit zijn gekomen. Ja, hij mag niet vergeten worden. Wat een geweldige stem had hij. Terwijl hij toch heel veel problemen met alcohol had. Je hoort eigenlijk vaak verhalen van artiesten die dat hebben. Van ja, dat ze hun stem kwijtraken. Niet meer klinken als voorheen. En ja, bij hem is dat wonderbaarlijk wel gebleven. Beste luisteraars, we gaan naar een zangeres toe. Een artieste, een singer-songwriter uit Amerika die ik al vanaf jonge leeftijd al heel erg bewonder. Na een kleine periode van bijna 10 jaar stilte kwam ze onlangs terug met een nieuw album. Sugar geheten. We hebben het dan over Tift Merritt. En ze schrijft zelf haar liedjes en onder andere ook het volgende nummer. Look What Love Just Did. Hier is hij, Tift Merritt.

Ja, heel bijzonder. Tift Merritt met een nummer van haar laatste album, Look What Love Just Did, van het album Sugar, wat in juni uitkwam. 9 jaar lang is ze weg geweest. Stitch of the World was voorlopig haar laatste album in 2017. En dat heeft alles te maken met het feit dat ze op het moment dat ze dat album maakte, was ze in verwachting van uiteindelijk een dochtertje wat in hetzelfde jaar geboren werd. En ja, daar heeft ze eigenlijk volgens mij dingen aandacht besteed. Even teruggetrokken, privéleven kreeg voorrang, de opvoeding van haar dochter. En nu is die dochter intussen ook 8 of 9 jaar oud. En heeft ze het toch wel opgepakt. Maar ze had wel aangegeven, ik denk niet dat ik heel snel weer op tournee ga. Dus moeten we het inderdaad met een album doen. Onze volgende man, hij debuteerde in 2015 solo. Wat een succes met het album Traveler. Chris Stapleton, daar hebben we het over. En, maar er kwam een vervolg op in 2017. From A Room Volume 1 is een prachtige single Broken Halos. En daarna een leuke gouden ouwe.

jongens, wat gaat dat uur toch snel voorbij. Zitten we bijna aan het einde van het uur Country Heroes. En hadden ze juist Don't Rock the Jukebox van Alan Jackson in 1991. Beste luisteraars, volgende week weer een nieuwe aflevering van Country Heroes. En zo dadelijk natuurlijk Popachie. En we sluiten af met Stella Langley. Zij staat op dit moment in de top 40 met Boston. Tot volgende week of tot zo.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
1: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
0: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
2: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Poparchief op maandag 12 oktober. Direct naar de klok van 8 uur tot de klok van 9 uur zijn we bij je met natuurlijk heel wat avontuur in dit programma op muzikaal gebied. De achtergrondverhalen die je bij de nummers voorbij hoort komen, laat je gewoon een uur lang verrassen tot de klok van 9 uur. Hier bij het programma Poparchief met ondergetekende presentator samenzalig en ook nog de wandelende presenterende popanscopie, zoals ik al vanaf de begintijd heet, maar dat is al heel lang geleden. Leon Jacobs. De techniek was dus altijd gedaan door Thijs Jansen voor Thijs de 612e keer. En dit is weer aflevering 1401 van dit programma. Vorige week was 1400, nu 1401 van dit programma, wat al jarenlang op de vaste maandag op dit tijdstip voorbij komt tot de klok van 9 uur. En dan zijn we dus begonnen. Je hebt ze herkend misschien. De Cats met hun liedzanger Piet Veerman. De man die altijd ook via de jingle het programma aankondigt. Dat is ook wel leuk. Ik had gedacht, laat ik het zo doen. Piet Veerman opende het programma en dan komt direct hun allergrootste hit voorbij, althans hier in Nederland dan, met Lia uit 1968. Plaat dat toen de tijd in het najaar van 1968 de eerste plaats wist te behalen, meer dan 20 weken in de hitlijsten stond en internationaal gezien is One Way Wind hun allergrootste hit geweest. En dat was eigenlijk zo'n beetje een beetje een ommekeer in de carrière van de groep die eigenlijk daarvoor eigenlijk al startte met What a Crazy Life, Vive l'Amour, Turn Around and Start Again, enkele hits had, maar dan met Kees Veerman als liedzanger. Nu deden ze het anders. Piet Veerman en Arnold Muren, de bassist in de band, die schreef dit nummer. Ook naar een waar gebeurde iets, namelijk het verongelukken van een grote fan. En die dame die heette ook gewoon Lia. En pas na de dood van de moeder van Lia een aantal jaren geleden, toen werd dat openbaar gemaakt via Top 2000 aan Gogo, de werkelijke reden achter het liedje Lia en wat de aanleiding toen was. Want Lia was eigenlijk nog een jonge dame en die is eigenlijk na een optreden is zij eigenlijk verongelukt. Een vriend van haar die overleefde het wel, ernstig gewond, en zij zelf overleefde dat niet. En toen heeft Arnold Duren later wel aan de familie toestemming gevraagd van, vinden jullie het goed dat ik er een liedje over schrijf? Alleen het enige was wel, hij moest het gewoon voor zichzelf houden, of de band alleen mocht het weten. Verder voor de rest, niemand, niks naar buiten brengen over de reden waarom dat liedje eigenlijk geschreven. En dat is eigenlijk tot een aantal jaren geleden, toen werd het pas voor het eerst openbaar gemaakt. En dat was dus met het liedje Lia. En waarom is dit eigenlijk? Ja, het was ook een beetje de start van de palingpop, de palingsound. Maar 9 oktober 1976 is ook een hele belangrijke datum voor een band uit Volendam die in één keer een ommekeer in de muziek had en in één keer een nummer 1 succes mocht noteren. En het was meteen goed raak, want om Dancing Queen van ABBA van de eerste plaatsen af te stoten, in Engeland, gek genoeg, gebeurde dat ook door een Nederlandse groep. Daar was het namelijk Pussycat die ABBA van de troon stoten met Dancing Queen. In Engeland dus met Mississippi. Voor een Nederlandse groep was dat ooit de allereerste nummer 1 hit in Engeland. En hier in Nederland gebeurde dat dus met een groep uit Volendam. Over welke groep dat ik het heb, daar zal ik het straks over hebben. Later op in een uur heel veel aandacht voor origineel. Daar was het namelijk Pussycat die ABBA van de troon stoten met Dancing Queen. In Engeland dus met Mississippi. Voor een Nederlandse groep was dat ooit de allereerste nummer 1 hit in Engeland. En hier in Nederland gebeurde dat dus met een groep uit Volendam. Over welke groep dat ik het heb, daar zal ik het straks over hebben. Later op in een uur heel veel aandacht voor origineel en een cover. Er zit ook een

0: jaar geleden mee aan Beste Zangers. Dat programma, misschien ken je haar daarvan, maar dat is een kleindochter van Piet Veerman. En we horen met haar nieuwste single Missing You en daarna de nummer 1 hit waar het eigenlijk om ging. En ja, dat hoor je straks.
1: Nieuw.

0: Ja, 50 jaar geleden. 50 jaar geleden. Nummer 1 in Nederland, Mon Amour. En dat zouden ze ook in totaal zo'n 5 weken blijven op die plek. Achteraf gezien is het ook veruit hun grootste hit geweest. Maar het was wel het begin van de grote successen die in de jaren daarna gingen komen. Ze hadden in feite eigenlijk de plek van de Cats opgenomen, zou je bijna willen zeggen. Ja, we hadden straks eerst dus Mel VF, oftewel de kleindochter van Piet Veerman, Melanie Jonk. En weet je trouwens wie trouwens haar, Melanie Jonk, ze heeft eigenlijk iemand als oom zijn. Dat is oud-voetballer Wim Jonk. Ja, dat zit dus een beetje in de familie. Dat is eigenlijk over Mel VF. En BZN, Mon Amour uit Volendam. Ja, de band werd in 1966 opgericht. Het was in eerste instantie qua eerste singles, waar Adje Bouwman van Veronica een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd wat betreft het produceren van de liedjes, dat verschillende liedjes in de top 40 kwamen, maar kwamen niet zo erg hoog. Was een beetje de stijl van de Bee Gees. Toen begin jaren 70 veranderde het. Toen gingen ze een beetje stevige muziek maken. We denken onder andere aan een liedje als Sweet Silver Annie. Jan Veerman was drummer. Op dat moment was Jan Veerman was zanger. En Jan Keizer drummer. En toen op een gegeven moment stopte Jan Keizer. Stopte Jan Veerman, ja, daar heb je het hier, hè. Stopte Jan Veerman bij BZN en nam Jan Keizer uiteindelijk waar. En dan kwam Jacques Veerman, die nam eigenlijk zeg maar de plaats achter de drums over. Maar op een gegeven moment wilde de band, ze zaten financieel een beetje moeilijk, wat gaan we doen? Gaan we opheffen of gaan we nog één keer proberen? Maar dan totaal iets anders doen. En toen hadden de heren van BZN hadden ergens een liedje liggen, wat al enkele jaren op dat moment al klaar lag. Jan Keizer maakte een tekst bij, ook nog in het Franse taal. Roy Beltman, hun producer, zei, ben je helemaal gek geworden? Daar kun je helemaal niks mee eigenlijk in die Franse taal. En dat klinkt niet echt en zou het wel een hit kunnen worden? Nou, het sloeg werkelijk waar wel aan. En zodoende is de band eigenlijk later gewoon doorgegaan. En inderdaad, met heel veel succes. Opvallend is trouwens dat het liedje al eerder een keer opgenomen werd. Toen hadden ze Marietje Kwakman als zangeres uitgenodigd. Er zou een demo-opname van bestaan. Zij was op dat moment 15 jaar en men vond uiteindelijk, zeker via de ouders, ja, ik ben toch nog een beetje te jong. En toen had Jacques Veerman, de drummer, had iemand ontdekt die in een viswinkel stond. En dat was dan Annie Schilder. En hij kende haar van dat zij dus heel goed kan zingen. En gelukkig was Annie een stukje ouder en zo kon zij bij de groep komen. En zo ontstaat het succes van BZN. Tot zover daarover, beste luisteraars. Ja, nu iets heel bijzonders naar een origineel en een cover. We gaan naar een echte origineel toe. Het liedje werd geschreven door een Bobby Hebb uit Amerika. Het werd voor het eerst gezongen door een zangeres uit Japan. Maar je hoort het gewoon in het Engels. En het gaat om het album Miko in New York. En Miko Hirota is de naam van de zangeres. En in 1966 nam zij als allereerste op het volgende nummer. En luister goed, want je hoort het in eerste instantie in een jazz-uitvoering. En daarna de hit-uitvoering zoals die later dat jaar verschijnt. Hier is Miko Hirota.
1: Even een muntje in de jukebox.

0: En beste luisteraars, ja, dan heb dat dus nu het prachtige nummer Sunny gedaan door Bobby Hepp, ook de man die het geschreven heeft. Je hoorde eerst Miko Hirota, dat is een Japanse zangeres met in het Engels haar uitvoering van Sunny op het album Miko in New York. Ook in hetzelfde jaar, niet in 66, maar dat was zoals het eerst eigenlijk uitkwam. Het is een beetje ja, jazz-achtig nummer lijkt het dan wel. En dan wordt het een beetje wat vrolijker lijkt het, een beetje wat soul-achtig als Bobby Hepp. Maar die scoort er dus dan wel een hit mee in Amerika. Het is een liedje met ja, vol van hoop, zo'n boodschap. En ja, het kan iedereen betreffen. Hij heeft eigenlijk nooit eigenlijk speciaal eigenlijk, precies omschreven van voor wie hij het geschreven heeft. Waarom hij het geschreven heeft, daar heeft hij wel ooit een keer iets over losgelaten. Want op 22 november 1963 was de moord op president John F. Kennedy in Dallas, Texas, Amerika. De schok was enorm groot, maar een dag later was het een broer van hem, Hal Hepp, die ook trouwens muzikant was, die om het leven kwam. Dus ja, en er zijn er twee verschrikkelijke gebeurtenissen, kort achter elkaar. Eentje wat hem zelf persoonlijk treft. En daar heeft hij wel over gezegd van, ja, ik heb het liedje wel geschreven, ik moet wel weer een beetje balans in mijn leven krijgen. En een beetje hoop voor een stralende toekomst of wat dan ook. Mezelf moet ik me even eroverheen helpen. En dat schijnt inderdaad wel geholpen te hebben. Hier in Nederland trouwens haalde Sunny van Bobby Hepp de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Opvallend, in die tijd was het in de top 40 dat liedjes versies gelijktijdig uitkwamen of gelijktijdig in de top 40. Zo was er dan in Amerika zangeres Cher die haar versie opnam van Sunny en dat haalde ook gelijktijdig met Bobby Hepp de tweede plaats in Nederland. Een aantal jaren later, 10 jaar later zijn we dan, in 1976, neemt Bobby Hepp het opnieuw op, maar dan in een disco-uitvoering. En wat er dan volgt, dat vertel ik je straks.
1: 1966.
2: Sunny.

0: Ja, beste luisteraars, dat was hij weer. Bobby Hebb, 10 jaar nadat hij het voor het eerst opnam in 1976 in een beetje een soort disco-uitvoering. Helaas leverde het dit keer geen succes op. Onder de naam Sunny 76 kwam hij destijds uit. We hadden straks Cher trouwens met het liedje Sunny. En zij was destijds ook getrouwd met Sonny Bono. Ze vormden ook een duo, Sonny en Cher. En Cher heeft het nummer opgenomen als een eerbetoon aan haar man, Sonny Bono. Het liedje heet Sunny, maar dat is een beetje het grapje erin. Maar dat was een eerbetoon voor aan haar echtgenote, Sonny Bono. Cher dus. Ja, beste luisteraars. Frank Farian, die hoorde dat nummer ook. De Duitse producer. En hij had op dat moment inmiddels een groepje bij elkaar gezocht. Dat werd dan Boney M. Ze hadden al succes met Baby Do You Wanna Bump. En vervolgens kwam Daddy Cool, kwam eraan. En toen dacht hij van, ik ga dit liedje voor hen opnemen. En wat betekende dat eigenlijk voor Boney M? Nummer 3 in Engeland, nummer 1 in Duitsland, Oostenrijk en bij ons in Nederland. Hier zijn ze, Boney M.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: Ja, je hoort dan nu de grote hit zoals we die kennen. Sunny, met aangedaan door Bodie M. anno 1977. Goed voor een nummer 1 notering. Wist je trouwens, er zijn nog vele anderen die dit nummer hebben opgenomen in de loop der jaren. Frank Sinatra, James Brown, Stevie Wonder, Marvin Gaye onder andere. En zeer opvallend, dit was dus eigenlijk de grote hit. En enkele jaar geleden, in 2020, heeft zelfs Billie Eilish dat nummer een keer live ten gehore gebracht. Bobby Hepp overleed trouwens in 2010 op de leeftijd van 72 jaar, maar er zou altijd aan gedacht worden aan deze ene hit van hem. En het hele verhaal eromheen. Beste luisteraars, heb je ook niet het gevoel op maandag van eigenlijk wil ik graag dat het weekend is? Nou, je krijgt eventjes het gevoel als je de volgende twee nummers hoort. Allereerst Dave Edmonds met een hele vlotte. Here comes the weekend.
1: 1976.

0: Onvoorstelbaar dat dat liedje in 1992 geflopt is hier in Nederland en de tipparade blijft hangen. Friday I'm in Love van The Cure. Heb je ook niet zin dat het dan al zo'n beetje weekend wordt? Een beetje dat weekendgevoel krijgen? Ja, en Dave Applin ook, Here Comes the Weekend. Wat jammer genoeg dat hij eigenlijk live eigenlijk heel vroeg gestopt is met optreden. Want die had ik eigenlijk graag een keer live willen zien. Dave Applin's Here Comes the Weekend. Ja, we hebben een groep uit Australië met één Nederlander erin. En twee heren eruit, die gingen later een duo vormen. Een studioband eigenlijk, als het ware. We gaan naar de Easy Beats, hadden ook een hitsucces. En dan moet je maar naar de tekst luisteren. Monday, I've got Friday on my mind. En ze houden ook hier in Nederland de eerste plaats.
1: 1966.

1977.

years ago.

Ja, van de Easy Beats met Friday on My Mind. Harry Vanda en George Young als onderdeel van de band. Stevie Wright was destijds de zanger. Maar Harry Vanda en George Young maakten deel uit van die groep en die scoorden deze enorme hit in 1966. 11 jaar later, de Easy Beats zijn er niet meer, maar Harry Vanda en George Young vormen dan een studioband. En dat is dan Flash and the Pan geheten. En het grote hitsucces wat ook hier in Nederland kwam, dat was met het liedje Hey St. Peter. We kennen hem ook nog wel, ook via bijvoorbeeld Waiting for a Train, is ook wel een bekend nummer van hen, van begin jaren 80. Intussen is George Young overleden, Harry Vanda die is er nog altijd, alleen Flash and the Pan is er niet meer. Ja, beste luisteraars, en dan onze volgende man, die dacht van, ja, in Duitsland is mijn hit heel groot geworden. Standing in the Rain, vroeg hij aan George Young en Harry Vanda, kunnen jullie iets ook nog iets anders voor mij schrijven? En het werd een grote internationale hit. Zo dadelijk trouwens Kevin Schatterie met Kevin draait door. En wij gaan je verlaten met het schitterende liedje, daar kun je lekker op dansen, hè? Love is in the air, John Paul Young. Tot volgende week.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
1: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
0: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyad veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
2: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Terwijl hij uitloopt, dames en heren. Goeiedag. Welkom. Leuk dat je weer luistert. Dit is Kevin Draai Door. Het komende uur hoop ik jullie een beetje mee te nemen in de geweldige wereld van de goede muziek natuurlijk. Deze hadden we nog te goed. Terwijl hij uitloopt, dames en heren. Goeiedag. Welkom. Leuk dat je weer luistert. Dit is Kevin Draai Door. Het komende uur hoop ik jullie een beetje mee te nemen in de geweldige wereld van de goede muziek natuurlijk. Deze hadden we nog te goed, want in die Kevin Draai Door...

In the Revolution en Purple Rain. Een geweldige plaat overigens, laat dat voorop staan. Dat gezegd hebbende, we gaan zo meteen, wat gaan we allemaal doen? Ik heb een hele mooie recensie over een heel goed concert waar ik afgelopen vrijdag ben geweest. Met het voorprogramma en de hoofdact. Gewoon heel veel goede muziek. En het album van de week, dames en heren. En dat album van de week, ja, dat is wel echt genieten. Het is misschien ook wel een beetje een inkoppertje als ik zeg dat het album van de week Direct is en Keep the Fire On. Omdat het gewoon, ja, ik heb hem nu al een paar keer gehoord sinds vrijdag. En het is een geweldige plaat. Dus daar gaan we twee nummers van draaien. De eerste natuurlijk de grote hit, wat mij betreft ook wel qua nummer, het beste nummer op de plaat. Buiten het tweede nummer, dat gedraaid gewoon heel mooi is. Maar dat terzijde, dat hoor je straks. Maar eerst deze natuurlijk van het album van de week. Keep the Fire On van Direct. This Won't Fall.

Kim Carnes en Betty Davies Eyes. Ja, dat is ook zo'n heerlijk plaatje wat je altijd wel een keer lekker erin kunt gooien. Omdat dat gewoon een lekker... Ja, dat klinkt zo lekker. En daarvoor natuurlijk Won't Fall van Direct van het album van de week Keep the Fire On. Strakjes later in het uur wat meer daarover. We gaan wel even naar nieuwe muziek, dames en heren. Dit is een bandje die heb ik een paar jaar geleden leren kennen via Spotify eigenlijk ook wel. Het gaat om de Duitse rockband The New Roses. En die klinken eigenlijk heel erg lekker, vind ik zelf. Dus ja, dan moet ik ze natuurlijk ook wel draaien. Dit is hun nieuwe single, die is vers van de pers. Stond ook in één keer op Spotify deze week, afgelopen week. Dus ik denk, ja, die gooien we er gewoon in. En die heet Saints and Sinners.

Sabrina Carpenter en Manchild. En daarvoor dat nieuwe nummer van The New Roses, Saints and Sinners. Ja, goed, dames en heren. Ik neem jullie even mee naar afgelopen vrijdag. En dat heeft een reden, want afgelopen vrijdag was ik namelijk te vinden in de Bosuil. Daar stond een van mijn favoriete nieuwe bandjes, namelijk Robert John and the Rack. Die speelde daar een show. En ja, ik ga er zo meteen iets meer over zeggen, maar het was echt... Ja, geweldig, hoofdletter G, meer kan ik er niet van maken. Maar ik begin even bij het begin, want wij kwamen binnen. We waren niet per se aan de late kant, maar wel ietsje later. Maar we waren nog op tijd voor het voorprogramma, en maar goed ook. Want dit is een southern rock band uit Nederland gewoon. En die band die heet Copperhead County. Ja goed, dat is een band, ja, daar spat ook de musicaliteit vanaf. Die laten zich inspireren door Blackberry Smoke, Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers Band, The Outlaws, noem het maar op. Ze hebben zo'n lekkere Hammond erbij op het podium staan, wat altijd garant staat voor lekkere muziek. Hè. En ja, die band die speelde gewoon goed. Die speelde een drie kwartier, denk ik, ongeveer even uit mijn hoofd. En ja, het publiek was meteen opgewarmd. Gewoon een lekkere live band, zoals je hem graag hebt. Wisten de snaren wel te raken. En ik denk, ja, dan moet ik daar natuurlijk ook een nummertje van draaien. Dus we beginnen met Copperhead County. En dit is het nummer Brothers.

Oh ja, dit was een geweldige opener van die geweldige avond ook daar in de Bosuil in Weert. Waar natuurlijk na het voorprogramma, voor mij natuurlijk, de band komt waar ik voor ging. Maar ik moet zeggen, dit verraste mij enorm. En keek mijn schoonbroertje, die ging met mij mee. En die keek me ook een paar keer van, zo, dit is wel een lekker bandje. En dat was het ook zeker wel. De avond was eigenlijk al redelijk geslaagd. En toen kwamen ze natuurlijk, die mannen uit Amerika. Mijn, helden wil ik nog net niet noemen, maar ik vind ze wel echt geweldig. Robert, John and the Wreck. En ja, die speelden weer een set. Afgelekt, als je een LP opzet, If You See That Live, dat is bijna hetzelfde. Muzikaal echt geweldig gedaan. Nou, en na die show, toen bleven wij nog heel even hangen. En wat gebeurt er nou? Die mannen kwamen dus binnenlopen de zaal en iedereen een praatje maakt. Staan met allemaal op de foto. En ik heb ook even een beetje met die mannen gepraat over hoe het allemaal gaat en zo. En ze waren eigenlijk heel erg relaxed en heel dankbaar voor het feit dat de mensen komen kijken. En het heeft mij heel erg verrast, die hele band weer. Nogmaals, buiten het feit dat ik ze al heel goed vind. Dan moet ik ze natuurlijk ook draaien. Want dit is gewoon een band. Dit is kwaliteitsmuziek die meer gehoord moet worden in Nederland. Maar dat is mijn mening. Dit is Robert, John and the Wreck van hun laatste album Heartbreak and Last Goodbye. Heartbreak and Last Goodbye.

Ja, dat is gewoon een heerlijke band, dames en heren. Ik kan jullie alleen maar aanraden om deze band vooral te gaan checken. En als je het leuk vindt, volg ze. Luister de muziek, ga een keer naar een concertje doen. Het kost echt helemaal niet zoveel. Voor €30 heb ik echt een geweldige avond gehad. Buiten het feit wat je daar dan nog natuurlijk aan drank wegtikt. Dat was natuurlijk ook niet helemaal misselijk. Maar dat is dat terzijde. Gewoon een geweldig band. Robert John and the Rag, dames en heren. Heartbreak and Last Goodbye.

Ja, een echte one-hit wonder, The Outfield en Your Love. Dat was eigenlijk een beetje het enige hit die ze gehad hebben. En wel meteen de knijter van een plaat ook wel, hè. Your Love. Wat een geweldige platenstad, zeg. Gesproken over geweldig mooie muziek. We gaan terug naar het album van de week. Van Direct, Keep the Fire On. Het is een beetje meer een ingetogen album, vind ik zelf. Veel meer direct naar de verhalen in de muziek. En vooral de platen die ik heb uitgekozen als tweede nummer. Ja, die vond ik zo mooi. Gewoon ook het hele verhaal eromheen. Je hebt het misschien vast al wel ergens op de tv gehoord of op de radio. Want die wordt momenteel wel vaker gedraaid. Ja, ik had wel een andere plaat kunnen kiezen, maar ik vind dit gewoon wel een hele bijzonder mooi nummer op dat album Keep the Fire On. Ik heb hem een paar keer gedraaid al van het weekend. Een heel goed album. Dit is dus van het album van de week. Het gaat over de broer van Marcel, die overleden is in een auto-ongeluk. Ik vind het echt een schitterend, prachtig nummer. Brother.

Goh. Genieten, dames en heren. My First Guitar. Dat is een plaat van het laatste album van Bon Jovi. Forever heet dat album. En dit was dan samen met wat gastartiesten die uitnodigden om dat album Forever met Legends, zoals je dat dan zelf zei, vorm te geven. Op dat album worden liedjes gezongen met onder andere Bruce Springsteen, Joe Elliott van Def Leppard, Avril Lavigne. Met deze My First Guitar samen met Marcus King. Dat is een beetje een soort van blues-gitarist uit Amerika die het op dit nummer, naar mijn mening, fantastisch neerzet. Een heerlijk gitaartje erin. Wat ik overigens in het origineel ook vind, maar ik vond deze wel passend voor vanavond. Waarom weet je niet? Het is gewoon een gevoel wat je dan hebt. Hè? En daarvoor dat prachtige nummer van Direct, Brother, gezongen door Marcel voor zijn broer eigenlijk. Hè? Maar ja, het is gewoon prachtig. Dames en heren, volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer terug met Kevin Draaidoor. Weer een bomvol programma natuurlijk. En tot die tijd verlaat ik jullie met een prachtig nummer ook alweer van Frankie Goes to Hollywood. Ja, dan wordt er wel een beetje, het is niet relaxed, maar dan blijft er een andere grote hit over. Hè? The Power of Love, tot de volgende week. Dikke doei. Okay.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
1: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
0: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7500. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe 366 miljoen dollar in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al 290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hek is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.